0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er is nog geen witte rook over onze begroting. Premier De Wever zat gisteravond samen met zijn topministers, maar ze gingen zonder akkoord uit elkaar. De Wever stelde een nieuw werkkader voor. Zo wou hij groen licht over op welk domein hoeveel bespaard zou worden, maar dat leverde niets op. Politiek journalist Karel Latré.
3: Conflict op de kern was dat sommige partijen een btw-verhoging, hogere tarieven en de inkomsten daar niet willen gebruiken om ons beter nettoloon te geven, lagere belastingen op ons nettoloon. Nee, verschillende partijen willen een hogere btw vooral gebruiken om de begrotingsputten te vullen. Want gebruiken die btw daar niet voor, dan moet je misschien pijnlijkere maatregelen gaan nemen.
2: Vandaag volgen er bilaterale gesprekken tussen de premier en zijn topministers afzonderlijk. Vrijdag volgt er een nieuwe vergadering van het kernkabinet. Dan moeten ze beslissen of ze zullen onderhandelen tot de deadline volgende week dinsdag. In Luik geldt vanaf vandaag een samenscholingsverbod. Je mag er niet meer met meer dan 3 mensen op straat komen. Aanleiding is het studentenprotest dat gisteren opnieuw uit de hand liep. Verschillende winkels werden vernield en bushokjes werden in brand gestoken. In totaal werden gisteren opnieuw 50 mensen opgepakt. En in Spanje is Marie Carmen overleden. Dat is het symbool van de wooncrisis daar. Marie Carmen werd uit haar appartement in Madrid gezet, omdat ze de huurprijs van haar appartement niet meer kon betalen. Die was 3 keer zo hoog geworden. Dat leidde tot grote protesten op straat. Marie Carmen werd 87. De dag start wisselvallig met regen. Op enkele plaatsen schijnt de zon. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af bij zo'n 15 graden. Morgen en dit weekend opnieuw wisselvallig, maxima tot 16 graden.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er is nog geen federaal begrotingsakkoord. Premier De Wever zat gisteravond opnieuw enkele uren samen met zijn topministers, maar zonder succes. De Wever stelde onder meer een nieuw werkkader voor. Zo wou hij bepalen in welke domeinen hoeveel kon bespaard worden. Maar het gaat geen millimeter vooruit, zegt politiek journalist Karel Latré.
3: Conflict op de kern was dat sommige partijen een btw-verhoging, hogere tarieven en de inkomsten daar, niet willen gebruiken om ons beter nettoloon te geven, lagere belastingen op ons nettoloon. Nee, verschillende partijen willen een hogere btw vooral gebruiken om de begrotingsputten te vullen. Want gebruiken die btw daar niet voor, dan moet je misschien pijnlijkere maatregelen gaan nemen.
2: Vandaag volgen er bilaterale gesprekken tussen de premier en zijn topministers afzonderlijk. Morgen volgt er een nieuwe vergadering van het kernkabinet. Dan moeten ze beslissen of ze zullen onderhandelen tot de deadline volgende week dinsdag. 1 op de 10 fietsers zit tijdens het rijden op zijn gsm. Bij e-steppers is dat zelfs 1 op de 5. Dat blijkt uit cijfers van Verkeersveiligheidsinstituut Vias. Vooral jongeren zitten vaak op hun gsm, om bijvoorbeeld te navigeren of muziek te luisteren. Opvallend, 1 op de 5 jongeren kijkt onderweg op zijn telefoon tegen de verveling. Stef Willems van Vias.
4: Op dat moment heb je al minstens 1 hand niet aan het stuur. En die combinatie van het feit dat je afgeleid bent doordat je niet kijkt naar de weg en door het feit dat je moet nadenken wat er leest, ja, dan maakt dat de kans op een ongeval vele malen groter wordt dan wanneer dat je dat allemaal niet zou doen.
2: De politie controleert daarom vandaag en morgen extra op afleiding achter het stuur. In Luik geldt vanaf vandaag een samenscholingsverbod. Je mag dan niet met meer dan 3 mensen op straat komen. Aanleiding is het studentenprotest dat gisteren opnieuw uit de hand liep. Verschillende winkels werden vernield en bushokjes werden in brand gestoken. In totaal werden gisteren opnieuw 50 mensen opgepakt. In Spanje is Mari Carmen overleden. Dat is het symbool van de wooncrisis daar. Mari Carmen werd uit haar appartement in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Die was 3 keer zo hoog geworden. Dat leidde tot grote protesten op straat. Mari Carmen mocht na overleg opnieuw terugkeren naar huis. Maar zover kwam het niet. Ze overleed in het ziekenhuis. Ze werd 87. En opnieuw een prijs voor basketbalster Emma Meeseman. Ze won samen met haar Turkse club Fenerbahçe de Europese Supercup. Fenerbahçe versloeg een andere Turkse club met 71-79. Meeseman scoorde 14 punten, 8 rebounds en 7 assists. Ze kreeg daarvoor ook de beloning van beste speelster van de match. Gisteravond is in Gent het jaarlijkse filmfest afgetrapt. De openingsfilm was de Belgische film Coward van regisseur Lucas Dont. Meteen ook de Belgische première van de film. Die gaat over een romance tussen 2 soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. Veel acteurs klaagden ook de besparingen in de cultuursector aan. Op de rode loper verschenen ze met een zwart accessoire. Onder meer Michael Pas, Boris van Severen en Lise Verijn. De dag start wisselvallig met regen. Op enkele plaatsen schijnt de zon. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af bij zo'n 15 graden. Morgen en dit weekend opnieuw wisselvallig, maxima tot 16 graden.
5: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
6: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
5: De Bip for Life? Wat is dat?
6: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
5: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
6: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
7: Zeg, Josfien, zijn dat aankneeën die zo kroken en piepen?
8: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
7: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
8: Wie is dat? Ook een kinesist?
7: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
9: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
10: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
11: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
10: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
11: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
10: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
12: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
13: Dag Kim. Zeg, en ga je tegen grazige herfsttagen?
12: Zeker. Het openingsfeest van buurtbistro Combine Molengeest in Berendrecht. Het weekend van 24 en 25 oktober. Lekker eten, zingen, dansen, 2 dagen lang feest.
13: Oh, ik kom. Maar alleen als er goede zangers zijn, hè?
12: Céline Hermans en Steven de Lely goed genoeg?
13: Oh, dat kan niet beter.
12: Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
14: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
15: Toen mijn moeder overleed, moesten we heel dat huis leeghalen. Een huis vol herinneringen en spullen waar we eigenlijk geen raad mee wisten. En daarom namen we contact op met een inboedelservice van Kringwinkel. En toen ze langskwamen, namen ze alles met respect en zonder haast mee. Voor ons een heel fijne oplossing. En door meubels, servies en kleding die graag na een tweede leven bij mensen die er opnieuw content mee zijn.
14: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.
16: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
17: Merci Immobiep.
18: Aha, aha, aha. Minerva.

Now who is it? Come on, Sam, get that jazz out.

honey, I miss you. And I'm being good, and I'd love

cloud passes overhead and cries down in the

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katsjoe plakt aan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar nemen ze door een
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
5: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.

0: Premier De Wever zit vandaag apart samen met zijn topministers over de federale begroting. Hij moet 10 miljard euro besparen. Maar nieuw overleg met iedereen samen leverde gisteravond maar weinig op. Politiek journaliste Isolde van den Einde legt uit waarop het zoal vastloopt.
1: Vooruit vindt dat er nu een veel te groot deel van de koek wordt gezocht in de gezondheidszorg. Aan de andere kant heb je dan de MR die geen nieuwe taksen wilt.

0: zich bijvoorbeeld voor een btw-verhoging legt. Hè. En Bart De Wever die wil nu die btw-verhoging in feite proberen doen slikken door dat te koppelen aan lastenverlaging op arbeid.
1: De Wever zijn deadline is volgende dinsdag. Morgen zit hij nog eens met alle topministers samen. Dan beslissen ze of ze verder blijven onderhandelen of niet. Er zijn extra controles op afleiding achter het stuur. De politie zet vandaag en morgen extra agenten in. Vooral om te controleren of je je gsm gebruikt tijdens het rijden. Vooral jongeren doen dat. 1 op de 5 bijvoorbeeld, omdat ze zich vervelen tijdens het rijden, zegt Veiligheidsinstituut Vias, Stef Willems.
2: Op dat moment heb je al minstens 1 hand niet aan het stuur. En die combinatie van het feit dat je afgeleid bent doordat je niet kijkt naar de weg en door het feit dat je moet nadenken wat er leest, ja, dan maakt dat de kans op een ongeval vele malen groter wordt dan wanneer dat je dat allemaal niet zou doen.
1: Ook 1 op de 10 fietsers gebruikt tijdens het rijden zijn gsm. Bij e-steppers is dat zelfs 1 op de 5. Ook zij riskeren boetes van €200. In Ruisseleden in West-Vlaanderen is er gisteravond een kleine aardbeving gebeurd. Op een diepte van 2 à 4 kilometer en met een kracht van 1,9. Dat is niet zoveel, maar de schok was wel licht voelbaar en hoorbaar. In totaal kwamen er al 70 meldingen over binnen. Onder meer ook uit Meulebeke, Isegem en Ardooien. Al maar meer bouwfirma's rekenen een dieseltoeslag aan. Dus bovenop de verplaatsingsvergoeding. Dat schrijft HLN. Het komt natuurlijk door de hoge prijzen aan de pomp. Maar je hoeft zo'n toeslag niet per se te betalen, zegt consumentenexperte Safia Yashou.
3: Je moet op voorhand weten dat zo'n toeslag bestaat en hoe die wordt berekend. Een brandstoftoeslag kan alleen als er vooraf duidelijk is uitgelegd wanneer en hoe de prijs kan veranderen. Krijg je toch een toeslag die niet vooraf was afgesproken, betaal dan het deel van de factuur waarover geen discussie bestaat.
1: En betwist zo snel mogelijk de extra toeslag. Opnieuw een prijs voor basketbalster Emma Meeseman. Ze won samen met haar Turkse club Fenerbahçe de Europese Supercup. Fenerbahçe versloeg een andere Turkse club met 71-79. Meeseman scoorde 14 punten, 8 rebounds en 7 assists. Ze kreeg daarvoor ook de beloning van beste speelster van de match. De dag start wisselvallig met regen. Op enkele plaatsen schijnt de zon. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af bij zo'n 15 graden. Morgen en dit weekend opnieuw wisselvallig, maxima tot 16 graden.
4: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
5: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
4: De Bip for Life? Wat is dat?
5: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
4: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
5: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
6: Dag Robert, storen we niet?
7: Nee, kom binnen.
6: Onze kleine is roekbaar.
7: Hallo.
6: Ja, zijn kettingen van zo'n commune, hè? Dat past niet meer.
7: Allee maar, dat past toch nog?
6: Hut, ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
7: €1.924. Zoveel! Vergeet Bobbejaanland, Ibiza, hier ik kom.
8: Geniet er maar van, jongen.
9: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
11: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie Ernst en Vermaak.
12: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
13: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
14: Gewoon spelen wat er staat, Koetie.
12: Ja, maar ik slaap er niet van.
15: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
13: Niks van, we zitten al met een vervanging.
12: Nee, scheetje, wie?
13: De Stefan.
15: Die in ene gesprongen op onze diet.
12: Huh?
15: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
13: Leo!
15: Afroen.
13: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
11: Tickets via 03-304. 24 52 42 of via ewt.be.
8: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
16: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
17: Merci, Immobiep.
18: Aha. Minerva.
19: Ons katje is een schatje. En elk plaatje dat ze draait, komt uit haar hartje.

Een hele goeie morgen, lieve luisteraars. U luistert naar Radio Minerva. En dit is het programma Goedemorgen Antwerpen met Katja. Ons Lidie die zit aan de andere kant en die neemt heel graag voor jullie de telefoon op.

En zit u aan de ontbijttafel, laat het alvast smaken. Bent u op weg naar het werk, wees voorzichtig. Want het is heel druk op de baan en ook een beetje regenachtig. Dus voorzichtig als je op weg bent naar het werk.

En zij is tot op de dag van vandaag de enige artiest die 7 op een volgende nummer 1 hits heeft gescoord in de Amerikaanse Billboard Hot Top 100. Natuurlijk was dit de stem van Whitney Elizabeth Houston of Whitney Houston. Een legendarische Amerikaanse zangeres, actrice, model, producente en die wereldwijd zelfs ook bekend stond als The Voice. Met meer dan 220 miljoen verkochte platen.

0: Even Hengsel doet altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà, nou hoor ik op spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
1: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als ga, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Frans is dat manneke.
2: Bingo. Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
2: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!

En dat was de Franse versie, ook gebracht natuurlijk door Wiltura. Tu me manques of ik mis je zo.

En haar echte naam is Helen Kate Shapiro. En wij kennen ze natuurlijk onder Helen Shapiro. Zij was natuurlijk ook een icoon in de jaren 60. Queen for Tonight was it.

En waar zou dat zijn, de Island of Love? Dat was de stem natuurlijk. Niemand minder was het als Demis Roussos natuurlijk.

No True Love, Wesa. Dat was de stem van Bobby V. En wie hebben we hier? Ken je hem nog? Joe Harris met zijn Maria Magdalena.

Ome Arie was ongeveer 80. Ome Willem was ook net zoiets. Ze vonden het leven altijd prachtig. Ze zaten nog recht op de fiets. Ze zagen elkaar alle dagen in het dorp en dat kleine café. Ze hielden van sarren en plagen als ze samen biljarten.

was koud, het was eind januari. En ome Willem, die stond weer aan de tap. Toen kwam iemand zeggen dat Arie niet kwam. Eerst had het nog iets van een grap. Maar Willem, dat was een aparte. Hij zei toen hij de boodschap ontving: alleen kan een mens niet biljarten. Hij zette zijn pet op en ging.

Toch fantastisch, hè? Ik krijg er gewoon kippenvel van. Zo mooi gezongen door onze eigenste Steven de Lely. Vlaamse acteur, theaterregisseur, zanger en noem maar op. En natuurlijk ook presentator hier op onze Radio Minerva. Het café Biljart was dit. En zo zijn we aan onze laatste vocale voor het tijd zijn van 9 uur gekomen. En voor wie zou ik die houden? Natuurlijk. Ik mag hem niet vergeten. Jerry Vale met Don't Tell My Heart to Stop Loving You. En voor mij persoonlijk wel een van de mooiste.

0: Valproducties presenteert het Zinkgat.
1: Een zinkgat? Wat is dat?
2: Ah wel, dat is vreed en betaald.
0: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der Aa.
3: Goeiedag, ik ben Leon.
1: Leon, wat doe jij?
0: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
2: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
0: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
4: Zeg Marleen.
1: Wat is er, Jos?
4: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugdoos hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd wanneer Peters mij begon in schoten van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rugjesje gauw dan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
4: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Peters mij wel niet goed, hè? Kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
4: Ah wel, Peters mij wel, hè. Over de markt is goed, hè? Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Peters meubelen in Schoten.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
6: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
5: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: In Gent start het assiseproces over kleuter Dien. Dat is het jongetje van 4 dat 4 jaar geleden dood werd teruggevonden in Zeeland. Hij werd ontvoerd en vermoord door zijn oppas Dave de Kok, een vriend van de moeder van Dien. Het is nog altijd onduidelijk wat er nu precies gebeurd is, zegt gerechtsjournalist Erwin Verhoeven.
8: Pas na maanden heeft hij toegegeven dat ja, ik zat alleen met Dien in de auto. Dus de verwondingen die de wetsartsen hebben vastgesteld, ja, die moeten wel van mij komen. Het kan misschien zijn dat die jongen klappen gekregen heeft, maar dus wat hij echt gedaan heeft, dat zegt hij eigenlijk niet meer te weten.
7: Dave de Kok riskeert 30 jaar cel. Ook zijn ex-vriendin Romy staat terecht. Zij riskeert tot 20 jaar cel. Volgens binnenlandminister Quintin zit de extreem linkse activistengroep Antifa achter het studentenprotest in Luik. Dat heeft hij vanochtend gezegd op een persconferentie. Scholieren zouden door hen aangezet worden tot geweld. Gisteren liep het studentenprotest volledig uit de hand. Winkels werden vernield en beroofd en bushokjes werden in brand gestoken. Quintin benadrukt dat jongeren op school horen te zitten en hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Verder kondigde hij ook extra versterking aan bij de politie.

0: coalitie. Al maar meer bouwfirma's rekenen een dieseltoeslag aan, dus bovenop de verplaatsingsvergoeding. Dat schrijft HLN. Het komt natuurlijk door de hoge prijzen aan de pomp. Maar je hoeft zo'n toeslag niet per se te betalen, zegt consumentenexperte Safia Yashou.
1: Je moet op voorhand weten dat zo'n toeslag bestaat en hoe die wordt berekend. Een brandstoftoeslag kan alleen als er vooraf duidelijk is uitgelegd wanneer en hoe de prijs kan veranderen. Krijg je toch een toeslag die niet vooraf was afgesproken, betaal dan het deel van de factuur waarover geen discussie bestaat.
0: En betwist zo snel mogelijk de extra toeslag. Er zijn al meer dan 200 meldingen binnengekomen over een aardbeving in Ruisseleden. Die gebeurde gisteravond op een diepte van 2 à 4 kilometer. En met een kracht van 1,9. Dat is niet zoveel, maar de schok was wel licht voelbaar en hoorbaar. Ook in Meulebeke, Isegem en zelfs in Oost-Vlaanderen werd de aardbeving gevoeld. Premier De Wever zit vandaag apart samen met zijn topministers over de federale begroting. Hij moet 10 miljard euro besparen. Maar nieuw overleg met iedereen samen leverde gisteravond maar weinig op. Politiek journaliste Isolde van den Einde legt uit waarop het zoal vastloopt.
2: Vooruit vindt dat er nu een veel te groot deel van de koek wordt gezocht in de gezondheidszorg. Aan de andere kant heb je dan de MR die geen nieuwe taksen wil en die zich bijvoorbeeld voor een BTW-verhoging legt. Hè. En Bart De Wever die wil nu die BTW-verhoging in feite proberen doen slikken door dat te koppelen aan lastenverlaging op arbeid.
0: De Wevers en deadline is volgende dinsdag. Morgen zit hij nog eens met alle topministers samen. Dan beslissen ze of ze verder blijven onderhandelen of niet. De dag start wisselvallig met regen. Op enkele plaatsen schijnt de zon. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af bij zo'n 15 graden. Morgen en dit weekend opnieuw wisselvallig en maxima tot 16 graden.
3: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
4: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-4573. Dat is 03-218-4573. Ora Liften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
5: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
6: Ik? Met mijn rug en zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
5: Ah wel? Bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuis of overlijden.
6: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
5: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
7: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
8: Dag Kim. Zeg, ga je tegen grazen herfsttagen?
7: Zeker. Het openingsfeest van buurtbistro Combine Molengeest in Berendrecht. Het weekend van 24 en 25 oktober. Lekker eten, zingen, dansen, 2 dagen lang feest.
8: Oh, ik kom. Maar alleen als er goeie zangers zijn, hè?
7: Céline Hermans en Steven de Lelie goed genoeg?
8: Oh, dat kan niet beter.
7: Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
9: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
10: Toen en ons dochter juist samenwoonde met haar nieuwe liefde en we waren geholpen met de verhongers. En al die huisraad, hoor ik wat denken. Ah wel, dat kochten we goedkoop bij de Kringwinkel. En ze wilden ze nog wat geld over om allemaal op koffiekoeken en frietjes te trakteren als bedankje.
9: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.
11: Miljard! Maar een plong is gesprongen.
12: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
13: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be of bel 03-279-79-79. Hey, bellen hè.
14: Nee, gaan jullie ook mee met ATC en Radio Meneer Vaap Kroes? Vier dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, vier dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?

Dank u aan Bobby Prince, ons accordeonnummertje voor deze week, Ramona. Welkom in het tweede gedeelte van het programma Goedemorgen Antwerpen met Katja. En ik blijf nog tot 10 uur bij jullie.

Ook een icoon geweest in die Franse wereld van chansons. Dat was Judas met het mooie Souviens-toi. Ik heb hier een nummer klaar liggen en dat is een van Dolly Parton. We mogen ze toch ook niet vergeten. Het was een heel plezant, ja, een heel aangenaam nummertje is het. En het noemt gewoon Applejack.

Gloknieuw, beat, house, techno, hip-hop. Ik lag er dan op mijn zenuwen. Maar ik heb dan een zender gevangen op 98.0, die je daar niet rood. Radio Minerva. Hoe dan ook de platters, Veralin, Frank Sinatra, al die goede muziek van Oud Maan en Taart, en daar wil ik clip van zijn. Dan kan ik elke dag naar de Al Joe Box Lekers luisteren. Am I that easy to forget? Word je zoeklid en bel naar de studio op 03-219-17-27. Dat is 03-219-17-27. En word lid van de grote Radio Minerva-familie.

Ja, en als ik zijn naam moet uitspreken, is het Candia Kamelis Varan. En hij komt uit Maleisië. Wij kennen hem beter onder zijn artiestennaam Kamal, een Australische zanger. Met een van zijn bekendste nummertjes was in de tijd de Elephant Song. Maar hij heeft toch ook die prachtige, krachtige stem, warme stem. En dit was het nummer Perhaps Love.

I'm lonely without you. En wist je, lieve luisteraars, dat Cynthia Clay eigenlijk oorspronkelijk werkzaam was als lerares lichamelijke opvoeding. Wij kennen haar ook onder Ineke Wouters, haar gewone Nederlandse naam. Zij koesterde altijd een droom om door te breken in de muziekwereld. En dit nummertje is eigenlijk een Vlaamse klassieker die tot op de dag van vandaag een wereldhit is geworden.

En dat was een nummer van Al Martino. En weet je, Al Martino was een bekende Amerikaanse zanger en acteur en hij is van Italiaanse afkomst. Hij groeide toch uit tot een van de bekendste traditionele pop- en jazzcrooners tussen de jaren 50 en het midden van de jaren 70. En weet je, hij speelde de hoofdrol, of toch een van de hoofdrollen, als Johnny Fontane in de legendarische filmklassieker The Godfather.

0: Zeg schat, wanneer eten we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Mooi, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03 219 32 68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03 219 32 68.
3: Bingo. Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo. In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03 219 32 68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?

Richard en Karen Carpenter, en die vormden samen de groep The Carpenters. Heel veel succes gehad in tussen de jaren 70 en 80. En daarvoor, voor de rockreclame, hoorde u niemand minder als Claude François met Je viens dîner ce soir. En natuurlijk, onze Julien is juist binnengekomen. Mijn koffie staat weer al klaar. Dat is toch wel altijd een heel mooi gebaar, iedere donderdag.

En dit nummer is ook een favoriet van heel veel luisteraars. En dat is het nummer Prinses van Filet d'Anvers. Een echte Antwerpse groep onder leiding van Charles van den Bossen.

Ja, lieve mensen, en wat zouden we zijn zonder de muziek, hè? Natuurlijk was het Barry White met Let the Music Play. We zijn aan onze laatste vocalen voor dit uurtje en ook voor dit programma. Voor ik mijn stoel ga doorschuiven naar Julien van Ota. Ik wens jullie allemaal een hele, hele fijne dag. En hoor jullie terug volgende week donderdag. We stoppen vandaag met Juan Luis Guerra met de Burbujas de Amor.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die een 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-18-37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
5: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
6: In Gent is het assiseproces over kleuter Dien gestart. Dat is het jongetje van 4 dat 4 jaar geleden dood werd teruggevonden in Zeeland. Hij werd ontvoerd en gedood door zijn oppas Dave de Kok, een vriend van de moeder van Dien. Zij hoopt antwoorden te krijgen, zegt haar advocaat Jeffer Massa.
7: Dat is pijnlijk, hè? Die kijkt dan naar uit met angst en met zenuwen. Maar ja, dat is ook normaal, hè? Voor haar zijn dat belangrijke dagen. Zij wil weten wat er met haar kind gebeurd is. En we weten het nog niet.
6: Dave de Kok riskeert 30 jaar cel. Ook zijn ex-vriendin Romy staat terecht. Zij riskeert tot 20 jaar cel. Vandaag wordt onder meer de akte van inbeschuldigingsstelling voorgelezen. Die telt zo'n 140 pagina's. Er zijn wereldwijd 3/4 minder wilde dieren dan in de jaren 70. Zo worden bijvoorbeeld de bosolifant, de keizerspinguïn op Antarctica en veel zeeschildpadden met uitsterven bedreigd. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds WWF. Maar er zijn ook positieve signalen, zegt Hans Mazon.
8: We zien dat waar er maatregelen genomen worden, dat die natuur er ook op vooruit kan gaan. We hebben zo'n aantal positieve voorbeelden, zoals de tijger, de blauwvintonijn, groene zeeschildpad. Al die voorbeelden tonen dat soorten terug kunnen opleven. En dat is omdat er hard gewerkt wordt om die soorten er weer bovenop te krijgen.
6: Zoals door leefgebieden te verbinden, zodat bijvoorbeeld tijgers meer andere tijgers ontmoeten. En op het tennistoernooi in Peking staat Elise Mertens in de halve finale van het dubbelspel. Samen met haar Russische dubbelpartner won ze makkelijk van een Nederlands-Australisch duo met 6-2 en 6-1. In het enkelspel staat Mertens in de kwartfinales. Ze stunte gisteren tegen de Amerikaanse Coco Gauff, de nummer 9 van de wereld. Zonnige perioden en buien wisselen af. Maxima vanmiddag tot 15 graden. Morgen en dit weekend wisselvallig. De temperatuur stijgt dan naar zo'n 17 graden.

0: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
1: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
0: De Bip for Life? Wat is dat?
1: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
0: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
1: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
2: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
3: Schatke, wanneer god het dat licht in de badkamer is repareren,
4: zeg.
3: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen gebeuren.
4: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
3: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
4: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
3: 0485 54 87 85.
5: Vanaf 15 november in het EWT-theater. De hilarische komedie. Ernst en vermaak.
6: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
7: Maar dat is voor niks genodig. Dat is schitterend.
8: Gewoon spelen wat er staat, Koetie.
6: Ja, maar ik slaap er niet van.
9: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
7: Niks van. We zitten al met een vervanging.
6: Nee, schetje, wie?
7: De Stefan.
9: Die in ene gesprongen op onze diet.
6: Huh?
9: Dat is erger als een kindkuppen volgens mijn schuurzus. En die kan het weten, want die...
7: Leo!
9: Afroon?
7: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
5: Tickets via 03-324-52-42 of via ewt.be.
10: Met Imobiep ben je zo binnen als een huis.
11: Merci, Imobiep.
12: Aha, aha, aha. Minerva.
13: De Notenkraker met Julien van Noten. Vergeten melodieën voor Jan en Alleman in De Notenkraker bij Radio Minerva. De Notenkraker, uw muzikaal avondmenu.

Goedemorgen, beste luisteraars. Welkom bij Radio Minerva met de Notenkraker. We zijn vandaag donderdag 8 oktober. Onze dag gaat nog naar Katja voor haar bedrijf. 2 uurtjes. Goedemorgen, Antwerpen. En ook op deze donderdag zetten we nog altijd ons beste beentje vooruit en het andere ernaast. De Notenkraker telefoon is bereikbaar op 03 219 17 27.

Zo zijn we weer vertrokken voor een nieuwe reeks van muziek voor de eerstvolgende twee uurtjes. Met Ray Conniff gaan we even naar The Sound of Music toe.

0: Radio Minerva, de oldies, de crooners, de evergreens. Radio Minerva, de meest beluisterde lokale radio van Vlaanderen.
1: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
2: Bingo.
1: Het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
3: De Van Hunxel doet tot bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
4: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker? Juist gelijk als ga, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be?
3: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Verongs is dat, manneke.

Daarnet nog even vergeten te vermelden. U hoorde daar het, jawel, Touswell was dat van niemand minder dan Della Reese. We maken het goed met een boeketje bloemen van Bert Kempfert. MUZIEK

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze door hoe ik.
4: Ofan Producties presenteert het zinkgat.
5: Een zinkgat? Wat is dat?
6: Ah wel, dat is vreed en betaald.
4: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
7: Goeiedag, ik ben Leon.
5: En joh, wat doe jij?
4: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
6: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
4: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
9: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
8: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: Het aantal crackverslavingen in ons land neemt toe. Dat is een vorm van cocaïne die je kan roken. Vorig jaar ging het om meer dan 2000 mensen. Een verdubbeling tegenover 10 jaar geleden. Dat schrijft de Standaard. Crack is zo de op twee na meest voorkomende verslaving in ons land. Na cannabis en alcohol. Het is ook extreem verslavend, zegt toxicoloog Jan Tietgat.
11: Omdat als je crack rookt, dan bereikt die stof de hersenen binnen enkele seconden via de longen. Dus de opname is bijzonder efficiënt, een beetje vergelijkbaar ook met nicotine voor tabakrokers. En dat geeft dan een zeer korte, intense rush van een paar minuten, waardoor de gebruiker onmiddellijk de neiging krijgt om snel weer te gebruiken, met alle gevaren van dien van overdosis.
10: Het echte cijfer ligt waarschijnlijk nog een stuk hoger, omdat veel hulpcentra vol zitten en mensen zich dus niet kunnen laten behandelen. In Aalst is een fietser in levensgevaar nadat ze werd aangereden door een lijnbus. Ze is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde gisteravond al, maar raakt nu pas bekend. Het is niet duidelijk hoe het ongeval is gebeurd. Politie en parket onderzoeken dat nog. In Spanje roepen de vakbonden op tot een nationale staking op 11 november. Aanleiding is de wooncrisis waarvoor mensen al dagen op straat komen. Ze zijn het niet eens met de hoge huurprijzen en het tekort aan woningen. Spaans premier Pedro Sanchez kondigde intussen al vervroegde verkiezingen aan op 29 november. Zonnige perioden en buien wisselen af. Maxima vanmiddag tot 15 graden. Morgen en dit weekend wisselvallig. De temperatuur stijgt naar zo'n 17 graden.
12: Hey, gaan jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op cruise? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
4: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
13: Als mijn vrouw voor de zoveelste keer een nieuw hobby vindt, dan stuur ik haar direct door naar de Kringwinkel hier achter de hoek. In plaats van het neef te kopen, vindt ze dat daar dikwijls ook gewoon tweedehands. En voor een goede prijs.
4: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.

0: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
1: Dag Kim. Zeg, en ga je tegen grazige herfsttagen?
0: Zeker. Het openingsfeest van buurtbistro Combine Molengeest in Berendrecht. Het weekend van 24 en 25 oktober. Lekker eten, zingen, dansen, 2 dagen lang feest.
1: Oh, ik kom. Maar alleen als er goede zangers zijn, hè?
0: Céline Hermans en Steven de Lely goed genoeg?
1: Oh, dat kan niet beter.
0: Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
2: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
3: Aha, aha, aha. Minerva.
4: Vergeten melodieën voor Jan en Alleman in de Notenkraker bij Radio Minerva met Julien van Noten. Vergeten melodieën voor Jan en Alleman in de...

Nogmaals een goedemorgen, beste luisteraars. Welkom bij Radio Minerva. Langs de andere kant van 11 uur, zoals iedere donderdag, Golden Raindrops van en door het orkest Charles Souliard, die we ook kennen als Karel Herberger. En de trompetsolo was natuurlijk Jeff Kolen. De Notenkrakers telefoon is bereikbaar op 03-219-1727. En Nat King Cole in gezelschap van trombonist Juan Tizal, Lonely One.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03 219 32 68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03 219 32 68.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
4: Bingo.
3: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03 219 32 68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: De Notenkraker met Julien van Noten.

Ja, beste luisteraars, dit zijn de laatste nootjes van de notenkraker van deze donderdag 8 oktober. Zo dadelijk Harry O met zijn ankers erbij. Veel luisterplezier bij hem en ook de andere collega's. De groetjes nog van Julien en van Swa de telefonist. Maak er nog een gezellige, aangename dag van, natuurlijk met de muziek van Radio Minerva. Bedankt om te luisteren. Fijn dat u er weer bij was vandaag. Wij maken alvast afspraak voor een volgende keer. En voor zo dadelijk, smakelijk eten.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen. Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
3: In Luik hebben zich opnieuw honderden leerlingen en studenten verzameld. Ze trekken van de Unif naar het station. Het gaat om een nieuwe protestactie tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren liep dat uit de hand en werden meerdere winkels vernield. Journaliste Demi van den Ede is voor ons in Luik.
4: Je merkt toch dat de politie extra waakzaam is. Zij nemen echt wel het zekere voor het onzekere om te vermijden dat hier opnieuw hevige rellen uitbreken. Zoals gisteren het geval was. Gisteren zijn er opnieuw 87 personen opgepakt.
3: In totaal werden sinds begin deze maand al bijna 200 mensen opgepakt. Het aantal crackverslavingen in ons land neemt toe. Dat is een vorm van cocaïne die je kan roken. Vorig jaar ging het om meer dan 2000 mensen. Een verdubbeling tegenover 10 jaar geleden. Dat schrijft de Standaard. Crack is zo de op twee na meest voorkomende verslaving in ons land, na cannabis en alcohol. En het is ook extreem verslavend, zegt toxicoloog Jan Tietgat.
5: Omdat als je crack rookt, dan bereikt die stof de hersenen binnen enkele seconden via de longen. Dus de opname is bijzonder efficiënt, een beetje vergelijkbaar ook met nicotine voor tabakrokers. En dat geeft dan een zeer korte, intense rush van een paar minuten, waardoor de gebruiker onmiddellijk de neiging krijgt om snel weer te gebruiken, met alle gevaren van dien van overdosis.
3: Het echte cijfer ligt waarschijnlijk nog een stuk hoger, omdat veel hulpcentra vol zitten en mensen zich dus niet kunnen laten behandelen. Er zijn wereldwijd 3/4 minder wilde dieren dan in de jaren 70. Zo worden bijvoorbeeld de bosolifant, de keizerspinguïn op Antarctica en veel zeeschildpadden met uitsterven bedreigd. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds WWF. Maar er zijn ook positieve signalen, zegt Hans Moison.
6: We zien dat waar er maatregelen genomen worden, dat die natuur er ook op vooruit kan gaan. We hebben zo'n aantal positieve voorbeelden, zoals de tijger, de blauwvintonijn, groene zeeschildpad. Al die voorbeelden tonen dat soorten terug kunnen opleven. En dat is omdat er hard gewerkt wordt om die soorten er weer bovenop te krijgen.
3: Zoals door leefgebieden te verbinden, zodat bijvoorbeeld tijgers meer andere tijgers ontmoeten. In het oosten van Oekraïne zijn minstens 12 mensen omgekomen bij een aanval met een Russische bom. Die trof 2 bussen in dezelfde straat. 13 anderen raakten gewond. Dat melden de lokale autoriteiten. Gisteren viseerde Rusland ook al burgerdoelwitten in verschillende Oekraïnse steden. Daarbij kwamen 28 mensen om. En binnenkort staan er geen historische figuren meer op de bankbiljetten in Groot-Brittannië. Geen Winston Churchill of Jane Austen dus, maar wel de Europese egel, de kerkuil, de papegaaiduiker en de aardhommel. Dat is beslist na een grote stemronde bij 500.000 Britten. Op de voorkant van het biljet staat nog altijd koning Charles. Vanmiddag wisselen buien en opklaringen elkaar af. Vanavond wisselvallig, maxima tot 16 graden. Morgen wisselvallig bij zo'n 16 graden. Zaterdag opklaringen en vooral in het noorden kans op regen. Zondag overwegend droog, maxima dit weekend tot 15 graden.
7: Ik ga jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op cruise. 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld. Inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november. 4 dagen vanaf €399 per persoon.

0: alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
1: Miljard. Maar een plong is gesprongen.
2: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
3: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be. Of bel 03-279-79-79. Hey, bellen hè.
4: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
5: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
4: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
5: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
4: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
6: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
7: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
8: De Robert? Wie is dat?
7: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
8: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
7: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
8: Zwaasdingen?
7: Nee, dat gaan we naar logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
8: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want onk José, die heeft ook nog van alles liggen.
7: Robert? De expert. 0-326-93-93.
8: Welk bedrag had hij nog gedacht?
7: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
9: Zeg, Josephine. Zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
10: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
9: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
10: Wie is dat? Ook een kinesist?
9: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
11: Je kan Oraliften bereiken op 03-218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
12: Aha, aha, aha. Minerva.

Zo, een hele goedemiddag luisteraars van Radio Minerva, uiteraard. We bedanken Julien van Noten en de Swa voor de afgelopen 2 uur met de Notenkraker. En wij gaan van start met The Anchors Away in Harry O. Ook samengesteld door mezelf. En we hebben er weer veel plezier aan beleefd. Dus ik hoop dat jullie dat de komende 2 uur ook gaan doen. We beginnen met een musical die heet Wildcat. En dat is de musical met onder andere Lucille Ball in de hoofdrol. In haar enige Broadway-voorstelling. Maar wij gaan Johnny Mathis laten horen. Hey, look me over.

0: dat is een intro natuurlijk, hè mensen. Natuurlijk, Johnny Mathis, hey, look me over uit Wildcat. Frank Sinatra, Should I Reveal Exactly How I Feel? Komt uit de muzikale productie Lord Byron of Broadway in 1930. En voor de mensen die zingen in Rain van buiten kennen, wel, het komt ook voor in een kleine medley waarin Wilson Wood een parodie doet van Rudy Valli. Jawel, dat komt daar ook in. Frank Sinatra, Should I Reveal Exactly How I Feel?
1: Should I reveal

Zo, Sinatra, Should I Reveal Exactly How I Feel? En dat horen we allemaal heel graag natuurlijk. Gaan we naar 1977, naar muziek geschreven door Barry, Robin en Morris Gibb. U weet wel, de Bee Gees. En het komt uit Saturday Night Fever 1977. U weet wel, de film met John Travolta als Tony Manero. Wij kennen het nummer eigenlijk beter bekend van Tavares in de jaren 70. Hun versie komt ook in de film voor, maar we opteren voor de Bee Gees.

0: Bee Gees dus en More Than a Woman uit Saturday Night Fever 1977.
1: Gezellig en uniek.
0: Helemaal andere kok? Natuurlijk, daar zijn we natuurlijk voor hier bij Radio Minerva en The Anchors Away. Judy Garland, I Wish I Were in Love Again, komt uit de musical Babes in Arms van Rodgers and Hart uit 1937. Toen met Grace MacDonald en Rolly Pickard. En Judy Garland en Mickey Rooney speelden dan de filmversie van Babes in Arms uit 1939. I Wish I Were in Love Again.

Voilà, I Wish I Were Your Love Again uit Babes in Arms van Rodgers and Hart. En je hoorde Judy Garland. Oké, Jerry Vale, Red Sails in the Sunset. Voor de mensen die Jerry Vale graag horen, wel voilà. Op een zilver plaatje, zeg men dan wel eens. Het nummer kwam uit de Broadway musical productie Provincetown Follies. Die was in 1935 te zien in de Provincetown Playhouse. En daar in dat badplaatje Port Stewart, geeft men nu ook in Londonderry althans, geeft men nu nog altijd de Red Sails Festival. Dat maar even tussendoor. Jerry Vale, Red Sails in the Sunset. Goedemiddag allemaal.

Tadam. Jamie Cullum komt eraan. Jamie Cullum, zo een klein beetje zo jazzy-achtig gedoe dat we gaan laten horen. En komt uit For Me and My Gal. Je weet wel, toen met Judy Garland, George Murphy en Martha Eggert. En Gene Kelly in zijn filmdebuut in 1942. Jamie Cullum, After You've Gone.

Jamie Cullum, After You've Gone, uit de musical For Me and My Gal uit 1942. Gaan we naar de muzikale komedie, de Broadway musical komedie Whoopi. Toen werd het gezongen in 1928 door Ruth Etting en het nummer wordt beschouwd als een van haar grootste hits. Dan kwam er ook een biografische film uit van haar leven uit 1955 met Doris Day in de hoofdrol. Love Me or Leave Me, zo heette het. En Sammy Davis brengt het te horen dit keer.

0: Give it up.
1: Love me or leave me alone, zegt hij dan nog eens bij. Sammy Davis Jr. komt ook die gelijknamige musical met onder andere Doris Day. Zoals we hadden gezocht in de rol van Ruth Etting. Gilbert Bécaud gaan we aan het woord laten na het volgende.
2: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
2: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
4: De Van Hunxel doet tot bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
5: Oh ja? Of vol au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Mm. Of in de zomer een crème glasje.
4: Voilà. Nou, hoor ik spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
5: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als ga, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
4: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
5: Vrongs is dat, manneke.
1: Ja, wij zitten hier al, dat is natuurlijk heel gemakkelijk, hè. Ja. Maar ik had je beloofd, dus na het mededelingen om Gilbert Bécaud te laten horen. Inderdaad, Mes Mains. Het komt van de CD Olympia 1988 en komt uit de Cocomie Toefle, een film uit 1959 met in de hoofdrollen onder andere Gilbert Bécaud, Mireille Granelli en Michel Leroux. Oké, okay. Gilbert Bécaud, Mes Mains.

0: weer een verdiend applaus voor deze Gilbert Bécaud en Memme uit Croque-Mitoufle, een film uit 1959. Dit wel, ja, Donald Pierce, de zittermelodie, The Third Man Theme. Dat is een instrumentaal nummer geschreven door Anton Karas voor de soundtrack van de film The Third Man, 1949. De tekst werd dan weer geschreven door Michael Carr en Jack Golden en heel bekend gemaakt door Donald Pierce.
1: Yes, that's quite right.

0: Know your country, this, that river melody.
1: Met een applaus. Goed, hè? Deze zithermelodie, The Third Man Team en Donald Pierce. Hello Dolly, of moeten we zeggen hello Louis. En nee, we gaan niet Louis Armstrong laten horen, maar Dumpty Joe.

0: En dat zou iedereen moeten zeggen. Yeah, Dem Utah Joe en Hello Dolly. Dat was een musical met Broadway, of niet een Broadway-première ging, maar in Detroit in 1963 met Carol Channing. De film ken je uiteraard met Barbra Streisand. Daar gaan we niet veel over zeggen natuurlijk, want dat was prima. Oh ja. Een dame die we helaas ook wel moeten missen is Whitney Houston. Uit de tijd dat ze nog een heel goed bij stem was, kwam ze ook in The Preacher's Wife soundtrack terecht. Het was een kerstfantasie-comedie-dramafilm uit 1996 met Denzel Washington, Whitney Houston en Courtney B. Vance. Een remake van de film Bishop's Wife uit 1947, toen met Cary Grant en Loretta Young en David Niven. Whitney Houston, I believe in you and me.
1: Yes, sir.

Het is en blijft toch altijd het herkenbaarste van Whitney Houston. En dit was I Believe in You and Me. Komt uit The Preacher's Wife, die remake van The Bishop's Wife dus wel. En dan nu Elvis Presley, The Jordanaires. I'm a Roustabout komt uit de film The Roustabout uit 1964. En Elvis Presley wordt als zanger die neemt een baan aan bij een kermis die het moeilijk heeft. Hij werkt ergens in een club als zanger en ach ja, een heleboel, boel. Maar hij krijgt natuurlijk wel hulp. Oké, een Roustabout trouwens als een hulpkracht. Dat maar even tussendoor. Elvis Presley.

The Roustabout, en uit die gelijknamige film dus met Elvis Presley en natuurlijk wel uit 1964. Jerry Orbach, Try to Remember, komt uit de musical Fantastics. Dat is een musical met songs van Harvey Schmidt en Tom Jones. Nee, niet in de zanger. En het is losjes gebaseerd op het toneelstuk Les Romanesques uit 1894 van Edmond Rostand. Dat vertelt het verhaal van twee buren die hun kinderen ertoe brengen verliefd te worden door te doen alsof ze ruzie hebben. Maar ze waren echter al verliefd. De musical liep voor maar liefst 42 jaar op Broadway en is daarmee toen de langstlopende musical. Jerry Orbach, Try to Remember.

Jerry Orbach, en hij had het over Try to Remember. En in de jaren 70 had Gladys Knight er ook een hit mee met de Try to Remember the Way We Were. Dat dus toen in de jaren 70. En nu we het dan toch over de jaren 70 hebben, wel, Hooked on a Feeling. Dat was van toen een Zweedse groep, de Blue Suede, dacht ik, in 1974. En het krijgt zo een klein beetje een nieuwe versie door Vonda Shepherd. En dat uit de film, uit de muziekreeks, muziekreeks uit de feuilleton, Ally McBeal. Amerikaanse comedie, drama, televisieserie over het rechtssysteem. Vonda Shepherd, Hooked on a Feeling.

Rhonda Shepherd, die trouwens ook meespeelde in Ellie McBeal in der tijd, Hooked on a Feeling. En dat nummer was inderdaad van Blue Suede. Heb ik zo net ook de bevestiging gekregen via de telefoon. Dat is toch wel handig dat de telefoon zo'n beetje vrij is. Trouwens, u mag altijd bellen hoor. Dat is geen probleem. 03-219-1727 voor uw reacties op dit programma. Natuurlijk mag dat ook via onze e-mail. En dat is harryo@radiominerva.be. Wat we nu gaan brengen is iets wat we niet zo vaak laten horen. Dat is een Franse dame, nou een Egyptische dame eigenlijk. En dan gaat er al bij veel mensen een belletje rinkelen. Of een bel rinkelen, dat moet het zo maar zeggen. En dat wordt dan Dalida. Een dame die ja, op een hele rare manier is ontgaan ook in der tijd. Maar dat kan natuurlijk allemaal zo. Zo is het leven bij ons helemaal natuurlijk. Dalida, en ze heeft een nummer dat heet Bye Bye. En daarin komt het een fragmentje dat ze begint te zingen over Montmartre. En dat hoor je dan weer in de musical Cancan in de tijd met onder andere Frank Sinatra, Maurice Chevalier en zo meer. Maar dit keer dan de rustige versie, ja, de plezante versie van Dalida. Ze heeft het over gewoonweg Bye Bye. Tot de tijd zijn van 1 uur. Tot zometeen. Dag.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring?

0: Groeten, met een buzaltverde daar. Al 50 jaar de grootste relax-specialist van Groeten Antwerpen.
1: Ah ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
4: In Luik hebben zich opnieuw honderden leerlingen en studenten verzameld. Ze trekken van de Unif naar het station. Het gaat om een nieuwe protestactie tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren liep dat uit de hand en werden meerdere winkels vernield. Journaliste Demi van den Ede is voor ons in Luik.
5: Je merkt toch dat de politie extra waakzaam is. Zij nemen echt wel het zekere voor het onzekere om te vermijden dat hier opnieuw hevige rellen uitbreken. Zoals gisteren het geval was. Gisteren zijn er opnieuw 87 personen opgepakt.
4: In totaal werden sinds begin deze maand al bijna 200 mensen opgepakt. Intussen vraagt MR-voorzitter Georges-Louis Boucher aan de vakbonden om morgen niet te betogen. Normaal houden de Christelijke en Socialistische Vakbond morgen een nationale actiedag tegen het beleid van de federale regering. Maar door de hevige rellen en studentenprotesten in Luik denkt Boucher dat dat niet rustig zal verlopen.
6: J'en appelle aux syndicats pour qu'ils puissent postposer leur manifestation de quelques jours pour permettre aux autorités de pouvoir neutraliser ces casseurs.
4: Binnenlandminister Quintin kondigde vanmorgen nog extra agenten aan in Luik. In Borsbeek in Antwerpen is een kind van 6 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een val uit een raam. Dat meldt de politie. De jongen viel gisteren van de tweede verdieping van een woning naar beneden. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Zijn toestand is intussen niet meer kritiek. De politie onderzoekt de zaak. In het oosten van Oekraïne zijn nu al zeker 33 doden gevallen bij een aanval met een Russische bom. Die trof 2 bussen in dezelfde straat. 18 anderen raakten gewond, dat melden de lokale autoriteiten. Het openbaar vervoer is er volledig stilgelegd. Gisteren viseerde Rusland ook al burgerdoelwitten in verschillende Oekraïnse steden. Daarbij kwamen 28 mensen om. En de Belgische volleybalmannen moeten op zoek naar een nieuwe trainer. De Italiaan Emanuele Zanini kreeg geen nieuw contract. Dat heeft de Belgische Volleybalfederatie bekendgemaakt. Vorige maand behaalden de Red Dragons nog de kwartfinales op het EK. Vanmiddag wisselen buien en opklaringen elkaar af. Vanavond wisselvallig, maxima tot 16 graden. Morgen wisselvallig bij zo'n 16 graden. Zaterdag opklaringen en vooral in het noorden kans op regen. Zondag overwegend droog, maxima dit weekend tot 15 graden.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
8: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
7: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Ah, wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
7: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
8: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
9: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie, Ernst en Vermaak.
10: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
11: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
12: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
10: Ja, maar ik slaap er niet van.
13: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
11: Niks van, we zitten al met een vervanging.
10: Nee, scheetje, wie?
11: De Stefan.
13: Die in enige sprongen op onze diet.
10: Huh?
13: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
11: Leo!
13: Afrond.
11: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
9: Tickets via 03304. 24 52 42 of via ewt.be.
8: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
14: zeg?
8: Ja, Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
14: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
8: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
14: Allee, kom, pak er rap eens voor te schrijven.
8: 0485 54 87 85.
15: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten.

0: Dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn BNR. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. BNR thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
1: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
2: Merci Immobiep.
3: Aha, aha, aha. Minerva.

En zo zijn we vertrokken voor het tweede gedeelte van The Anchors Away. Van harte welkom en ik ben Harry O. Een reactie is altijd welkom. Telefoonnummer, je weet wel, 03-219-1727. En dat tweede gedeelte zetten we in met Whoopi Goldberg. En het komt dit keer eens niet uit de Sister Act. Nee, het komt uit Boys on the Side. Het was een van de laatste nummers trouwens van Roy Orbison, die we straks misschien ook nog eens gaan laten horen met een totaal ander nummer dat we gaan denken van, is dat Roy Orbison? Maar dat voor straks. Whoopi Goldberg, You Got It.

heel ingetogen, deze Whoopi Goldberg en You Got It, het nummer van Roy Orbison uit de film Boys on the Side uit 1995. Don't Cry For Me, Argentina. Dat hebben al ook zoveel mensen gezongen, maar dit keer gaan we het Il Divo laten horen. Don't Cry For Me, Argentina is natuurlijk van Andrew Lloyd Webber en Tim Rice uit Evita, over het leven van Evita Perón, de tweede echtgenote van de Argentijnse president Juan Perón. Die ging in première in 1998. Don't Cry For Me, Argentina. Il Divo. Altijd graag gehoord.

Zou zo, de heren van Il Divo. En dat was lekker bombastisch, deze Don't Cry From the Argentina. Maar dat was ook ongeveer zoals Andrew Lloyd Webber waarschijnlijk wel wou horen. Don't Cry From the Argentina uit Evita, dus wel. En nu een song geschreven door Irving Berlin, speciaal voor Fred Astaire. Dat was toen de ster van de nieuwe musical Top Hat, waarin Ginger Rogers de tegenspeelster was. Ja, het kan moeilijk anders zeggen. En de film zingt Astaire het lied voor Rogers, terwijl ze aan het dansen zijn. Ach, ook dat kan niet anders meer. Sarah Vaughan en Billy Eckstein. Cheek to cheek.

Cheek to Cheek en Sarah Vaughan en Billy Eckstein uit Top Hat. Dat waren twee mensen. En nu twee platen die bij elkaar werden geschreven door Nina Simone. Nou ja, bij elkaar gevoegd door Nina Simone. Want het komt uit de musical Hair en dat werd toen met musicals, met de songs geschreven door James Rado, Jerome Kern en Jerome Rani en Gal McDermott. En die Gal McDermott deed ook mee in de musical Hair. Dat is ook een musical die trouwens een niet zo'n prettig einde heeft. Maar dat moet je maar eens bekijken. I ain't got no, I got life. Nina Simone.

Nina Simone, I Got Life. I Ain't Got No, I Got Life. En dat uit de musical Hair dus, die op het laatste natuurlijk fout afloopt. Oké, De La Reese, I've Gotta Be Me. En die I've Gotta Be Me ken je voornamelijk dan wel van Sammy Davis Jr. Maar die hebben we vandaag al laten horen, dus is het de kans van De La Reese. Maar het komt uit de Broadway musical Golden Rainbow met Steve Lawrence en Edie Gourmet in de hoofdrollen uit 1968. En dat gaat over Larry Davis, een man die in Las Vegas woont en zijn jonge zoon in zijn eentje opvoedt. De zus van zijn overleden vrouw komt op bezoek en probeert stabiliteit in het leven van de jongen te brengen. Maar hij wordt dan weer verliefd op haar zwager. Ja, ja. De La Reese, 1. I've Gotta Be Me.

Ik hoor ze graag, deze Della Reese. Echt waar hoor. Deze I've Got To Be Me uit de musical Golden Rainbow. En nu Paul McCartney. Ja, Paul McCartney. Let It Be. Het komt uit 1990, live in Miami. Toen nog met Linda Eastman. U weet wel, Linda McCartney dus wel. En het nummer heet Let It Be uit de Britse documentaire uit 1970. Met de Beatles in de hoofdrol uiteraard. De film toont hoe dat de groep in 1969 repeteerde en nummers opnam voor wat hun 12e en laatste studioalbum Let It Be zou worden. De film eindigt dan ook met een onaangekondigd concert op het dak door de groep, hun laatste gezamenlijk optreden voor publiek. Maar wij hebben dus van de cd Tripping, The Life Fantastic van Paul McCartney, Let It Be.

0: Dat kon je uiteraard allemaal meeneuren. Deze Paul McCartney en Let It Be.
1: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
2: Bingo.
1: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
3: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
4: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
3: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
4: Ja, ik zijn kleer.
3: Ah, amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
5: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
0: En dan nu nog maar eens een keertje Fred Astaire en Ginger Rogers. En dan gaan we naar de musical Swingtime. Met een nummer van Jerome Kern en Dorothy Fields. En het won ook de Oscar in 1936. The Way You Look Tonight, zoals ze het dan weer uitspreken. Maar wij zeggen The Way You Look Tonight. En het is Lou Rawls.

Het swingt time dus met toen Fred Astaire, Ginger Rogers en The Way You Look Tonight, en je hoorde Lou Rawls. Johnny Mathis hebben we dus straks al even laten horen met de eerste nummer dat we gingen laten horen straks met Hey You Look Me Over, en nu gaan we hem nog eens laten horen met Ray Charles over The Rainbow. En Over The Rainbow ken je uit The Wizard of Oz 1939 met Judy Garland. Dat verhaal is wel gekend door iedereen, denk ik dan wel.

Ja, Over the Rainbow, zo'n iconisch nummer uiteraard. Ray Charles en Johnny Mathis en dat natuurlijk met Over the Rainbow. En we blijven bij iconische nummers zoals People. En we gaan het laten horen ook door Barbra Streisand. Het nummer werd geschreven door Bob Merrill en June Stein voor de musical Funny Girl. Dat gaat over Fanny Bryce van de Ziegfeld Follies, over haar stormachtige relatie toen met de gokker Nicky Armstrong. En Barbra Streisand deed dat op Broadway in 1964 en ook in de filmversie uit 1968, waarvoor ze trouwens een Oscar won en een Golden Globe ook nog eens. Barbra Streisand, People.

People en Barbra Streisand uit, uiteraard Funny Girl. En dus straks liet dat nummer horen, You Got It. En hè, weet je nog wel, dan zei ik van, misschien als we tijd hebben, wel ja, Roy Orbison, wel die tijd is gekomen. Oh yes, I'm the great pretender. En het komt uit de musical Rock Around the Clock, toen gezongen door de Platters. Was een musical film uit 1956 met Bill Haley en de Comets en zo meer en zo weer en meer. En ook Freddie Mercury, zijn versie is daar memorabel. Niet uit die musical zelf, maar uit 1987. Het werd geschreven door Buck Ram, de manager van de Platters. Oh yes, I'm the great pretender.

0: Roy Orbison was beloofd natuurlijk, The Great Pretender. En dat kwam uit de rockfilm eigenlijk, Rock Around the Clock, toen door de Platters. Dick Hames en Helen Forrest nu. It's Delightful, It's Delicious en Yahoo, It's the Lovely. Komt uit de musical Red Hot and Blue met Bob Hope en Ethel Merman in 1936. Nadien ook gezongen in de musical Anything Goes. En in de filmversie werd dat gezongen door Donald O'Connor en Mitzi Gaynor in 1956. Deze laatste, Mitzi Gaynor, was er ook bij op Broadway in 1934. Met ook Ethel Merman. Die schitterde daar ook toen in. Dick Hames, Helen Forrest, It's the Lovely.
1: The night is young, the skies are clear. If you want to go walking, dear, it's delightful.

It's the Lovely in the Games. En dat was samen met Hell in the Forest. Hebben we nog een nummer dat we kunnen laten horen? Denk het wel, hè. It Had to Be You zou het normaal moeten zijn. Ja? Gaan we ons vergissen? Nee hoor, Harry Connick Jr. En dat komt uit de Casablanca film 1942 met Dooley Wilson toen. En George Murphy en Constance Moore brachten dat ook weer eens in de musical Show Business 1944. En ook in 1989 komt het uit de film When Harry Met Sally. U weet wel, met die bepaalde scène van I'm having whatever she have. Oké, okay, Harry Connick Jr. It Had to Be You.

0: voilà, hij heeft het kort gehouden en dat houden we wel graag natuurlijk. Harry Connick Jr., It Had To Be You uit Casablanca en Showbusiness en ook uit When Harry Met Sally. Nu naar de musical Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street, met muziek en tekst van Stephen Sondheim. We gaan Helena Bonham Carter laten horen en heel eventjes, maar ook heel eventjes, Johnny Depp, By the Sea.
1: I'm so happy I could eat you up, I really could. You know what I'd like to do, Mr. Todd? What a dream, if the business stays as good, where I'd really like to go in a year or so.

En ze gingen weer al huwen. Helena Bonham Carter en Johnny Depp. En Johnny Depp heel eventjes. Uit Sweeney Todd, de demon Barbara Fleet Street. Die in 1980 op Broadway in première ging. En onze versie kwam uit 2023. Zo, nog een klein minuutje dit programma. En dan zou ik zeggen, veel plezier met ons Maria. En de overheerlijke memories. Ja, plezier dan weer, luisteraars. Ik bedank jullie voor het luisteren. En reacties altijd welkom, natuurlijk, via harryo@radiominerva.be. En als je moest tips hebben, zeggen van, oké, weet je wat, speel dat of draait iets van musicals, wel, laat maar gerust weten. Dat doen we dan wel. Tot volgende week. Dag.

0: News.
1: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
2: Ofal Producties presenteert het zinkgat.
3: Een zinkgat? Wat is dat?
4: Ah wel, dat is vreet en betaald.
2: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der Aa.
5: Goeiedag, ik ben Leon.
3: Leon, wat doe jij?
2: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
6: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
2: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
1: Alexanderscholtes.be, het adres.

0: patrouilleren, om de rugzak te controleren, om te kijken van zitten daar verboden middelen in. Als daar verboden dingen in gevonden worden, dan worden die mensen ook meegenomen met een politiecombi. Dat hebben we nu ook al enkele keren gezien. Dus je ziet echt wel dat de politie hier zeer streng is.
1: In totaal werden sinds begin deze maand al bijna 200 mensen opgepakt. Intussen vraagt MR-voorzitter Georges-Louis Boucher aan de vakbonden om morgen niet te betogen. Normaal houden de Christelijke en Socialistische Vakbond morgen een nationale actiedag tegen het beleid van de federale regering. Maar door de hevige rellen en studentenprotesten in Luik denkt Boucher dat dat niet rustig zal verlopen.
2: J'en appelle aux syndicats pour qu'ils puissent postposer leur manifestation de quelques jours pour permettre aux autorités de pouvoir neutraliser ces casseurs.
1: De Canadese schrijfster Anne Carson heeft de Nobelprijs voor literatuur gewonnen. Dat heeft het Nobelprijscomité bekendgemaakt. Carson werd bekroond voor haar gedurfde en inventieve werk dat de basis legde voor de hedendaagse literatuur. Ook de Belgische auteur Stefan Hertmans was voorgedragen, maar hij heeft het dus niet gehaald. Er heeft trouwens nog nooit een Belg de Nobelprijs voor literatuur gewonnen. Vanmiddag wisselen buien en opklaringen elkaar af. Vanavond wisselvallig, maxima tot 16 graden. Morgen wisselvallig bij zo'n 16 graden. Zaterdag opklaringen en vooral in het noorden kans op regen. Zondag overwegend droog, maxima dit weekend tot 15 graden.
3: En deze medaillonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
4: Allemaal?
3: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze, dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
4: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
5: Wat zei het hem?
3: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de Engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert. Op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
6: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
4: zeg?
6: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
4: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
6: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
4: Allee, kom, pak rap even voor te schuiven.
6: 0485-54-87-85.
7: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
8: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
7: Ah wel? Bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuis of overlijden.
8: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
7: Opruimdienst Tornado. Bel 0485-93-30-89. Dat is 0485-93-30-89.
9: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
10: Toen mijn moeder overleed, moesten wij heel dat huis leeghalen. Een huis vol herinneringen en spullen waar we eigenlijk geen raad mee wisten. En daarom namen we contact op met een inboedelservice van Kringwinkel. En toen ze langskwamen, namen ze alles met respect en zonder haast mee. Voor ons een heel fijne oplossing. En door meubels, servies en kleding, die krijgen na een tweede leven bij mensen die er opnieuw content mee zijn.
9: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.
11: Miljard! Mijn plong is gesprongen.
12: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
13: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be of bel 03-279-79-79. Hey, bellen hè.
14: Aha, aha, aha. Minerva.

Goedemiddag allemaal. 14 uur gepasseerd is weer de hoogste tijd voor Mimris. En ik kan alvast genieten van Edmundo Ros en zijn orkest en de Colonel Boogie.

Long and lonely nights, no friend of mine. En dat werd gezongen door Long John Baldry.

0: Leven Hunsel doet tot bakkering. Maar er is meer dan al een bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol avant, of tournedeau, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
1: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als ga, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Vrongs is dat manneke.
2: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
2: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!

and the hat check girl got 50 just for lighting my cigar. I can't

0: they like me. It's crazy. I like them all.
1: It's 12 o'clock. Was er eentje van Mavis River en I Like Them All. Je herkent natuurlijk de stem van Dean Martin.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels en soms zelfs het veur uit mijn sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zes gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goeie herstelling? Leren broek ze niet, maar ze door hoe ik.
1: Zeg maar één.
2: Wat is er, Jos?
1: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind, zalig.
2: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
1: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
2: En waar is dat?
1: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot aan.
2: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Op het assiseproces rond de kleine Dien in Gent wordt nog altijd de akte van inbeschuldigingstelling voorgelezen. Al sinds vanmorgen. Dien was 4 toen hij 4 jaar geleden vermoord werd door zijn oppas Dave de Kok, een vriend van de moeder van Dien. Het is voor de moeder lastig om alle details te horen, zegt gerechtsjournalist Farouk Özgünes.
6: Dat is toch wel

0: voor doodslag en testen ook positief op drugs. De Canadese schrijfster Anne Carson heeft de Nobelprijs voor de literatuur gewonnen. Volgens het comité voor haar gedurfde en inventieve werk dat de basis legde voor de hedendaagse literatuur. Ook de Belgische auteur Stefan Hertmans was voorgedragen, maar hij heeft het dus niet gehaald. Er is nog maar één Belg die ooit de Nobelprijs voor de literatuur won, Maurice Maeterlinck in 1911. De rest van de dag zijn er opklaringen, maar ook buien, mogelijk met onweer. Veel wind en maxima rond 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en soms regen bij 15 graden. Het weekend wordt vrij zonnig en meestal droog bij opnieuw zo'n 15 graden.
1: Hey, gaan jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op cruise? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
2: Miljaar. Mijn plong is gesprongen.
3: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
4: Voor al uw elektriciteitswerken, 1 adres. www.hendrix.be. Of bel 03-279-79-79. Hey, bellen hè.
5: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
6: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
7: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 4573. Dat is 03 218 4573. Oraliften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
8: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienhouderij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienhouderij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
9: Aha, aha, aha. Minerva.
10: Memories. De mooiste herinneringen aan vroeger. Opgehaald door Maria.

Who's Got the Action? En dat was Madusk. En zo zijn we allemaal aan het tweede gedeelte van het programma. Memories van Maria.

0: een bijzondere klank kent u beter van Neil Diamond. Maar dit was de Duitse versie van Carol Gott.
1: Ga stond daar op die avond heel stilletjes om een zaal. En gevroeg om waar genegen had, die alleen maar vond

snabbes effe ik mor pas. Da komt die idee moet wennen, hoe nodig dat ik er was.

Let's Kiss in Make-up, Ella Fitzgerald. En dan heb ik nog een kleine rechtzetting. Gilbert Bécaubert niet vergezeld van Martine St. Clair, maar wel van zijn eigen dochtertje, Emily.

Somebody bigger than you and I. En dat was een van die mooie. De spirituals van Elvis Presley.

0: Zeg, schat, wanneer redden we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Mooi, schat, ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03 219 32 68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03 219 32 68.
3: Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
3: Bingo!
4: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03 219 32 68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jongen.
2: Maar waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die en heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god er niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
0: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
4: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Premier Bart De Wever waarschuwt zijn coalitiepartners opnieuw. Als we het niet eens raken over de besparingen, dan zal dat heel zware gevolgen hebben voor ons land. Dat zei De Wever in het parlement nu de gesprekken over de begroting muurvast zitten. Hij verwees naar de zogenaamde rentesneeuwbal.
6: In het jaar 2026 geeft onze federale overheid 16,7 miljard euro uit aan rente. Volgens de Nationale Bank zal dat bij ongewijzigd beleid oplopen tot meer dan 50 miljard euro per jaar aan rente in 2035. Nog voor wij dan op 1 januari 1 euro primair kunnen uitgeven aan politie, justitie, defensie of wat dan ook, zitten we dan al vele miljarden onder nul.
5: De Wever moet normaal gezien volgende dinsdag zijn State of the Union voorlezen in het parlement met daarin afspraken over de begroting. Maar de kans dat hij die deadline zal halen lijkt al maar kleiner te worden. Intussen gaat de nationale vakbondsbetoging van morgen tegen de besparingen van onze regeringen gewoon door. Dat melden de christelijke en socialistische bonden. MR-voorzitter Boucher had opgeroepen om de manifestatie uit te stellen door de studentenprotesten.

0: Credomopla Frente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
1: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
0: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
2: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
3: Dag Kim. Zeg, en ga je tegen grazen herfsttaugen?
2: Zeker. Het openingsfeest van buurtbistro Combine Molengeest in Berendrecht. Het weekend van 24 en 25 oktober. Lekker eten, zingen, dansen, 2 dagen lang feest.
3: Oh, ik kom. Maar alleen als er goeie zangers zijn, hè?
2: Céline Hermans en Steven de Lely goed genoeg?
3: Oh, dat kan niet beter.
2: Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
4: Vanaf 15 november in het EWT Theater, de hilarische komedie Ernst en Vermaak.
5: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
6: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
7: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
5: Ja, maar ik slaap er niet van.
8: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
6: Niks van, we zitten al met een vervanging.
5: Nee, schetje, wie?
6: De Stefan.
9: Die een enige sprongen op onze diet.
5: Huh?
9: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
6: Leo!
9: Afronden.
6: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
4: Tickets via 03-304. 24 52 42 of via ewt.be.
10: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
11: Ik? Met mijn rug en zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
10: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
11: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
10: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
12: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
11: zeg.
12: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
11: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
12: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
11: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
12: 0485 54 87 85.
13: Zeg. Ik hoor langs alle kanten dat goud record zold. En ik heb van ons ma nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
14: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
13: En wat kost deze schatting?
14: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
15: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
16: Merci, Immobiep.
17: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Krijn.
1: Nog eens.
2: Wolf en Krijn.
3: Op de radio. En dat is zo'n gelukkig gevoel.
4: Nee, maar dat is toch fantastisch.
5: Hey, woehoe.
6: Zag je voor het eerst in het echi?
7: Ja.
6: En ik dacht...
8: Ja, oh, is het goed?
9: Sst, zeg eens. Daar wordt aan de deur geklopt.
10: Wie zou dat zijn?
0: Pol van Krijn.
11: Kom jong, de zwagen bij. Koffieklets is gedaan.
0: Pol van Krijn op donderdag. Wat fijn dat u luistert. Het is even na 4:00, vrienden. Welkom bij Radio Minerva en Pol van Krijn op donderdag 8 oktober. Oktober, herfstmaand bij uitstek. En betekent dat de gezelligheid meer en meer binnenkruipt in je huiskamer. En dat doen we natuurlijk via de muziek die samengesteld werd door Gerry van de Putten, de Crooners, de Evergreens.

Als we het dan toch over oldies hebben, het was een tijdje geleden, 1964 met name. Toen kwam de LP A Hard Day's Night uit en daarop stond deze Should've Known Better van The Beatles. Ja, oldies, we hebben het erover bij Minerva heel regelmatig en deze komt nog van een jaartje vroeger zelfs. The Rooftop Singers met een oud nummertje uit 1929 uitgebracht, dus in 1963, Walk Right In.

draaide voor jullie ons romantisch plaatje van deze week. Dat was Boyzone met No Matter What. En daarna minstens even romantisch vond ik The Carpenters met I Need To Be In Love. Maar er is een Vlaams gezicht dat zegt rust, roest. En vandaar, we gaan een nummertje draaien van deze Danny de Rover. Nee, geen familie van die andere de Rover, Peter met name. Het is er eentje om op te dansen. Het voelt zo goed.

Je luistert naar Radio Minerva en goed horen is dan natuurlijk een pluspunt als je kan genieten van de muziek, maar goed zien, dat is ook niet onbelangrijk. En vandaag, 8 oktober, is het de Werelddag van het Zicht. Met als thema, wees lief voor je ogen, heeft men aandacht voor alles wat met het oog en het goed zien te maken heeft.

Hey, op donderdag tussen 4 en 6 kan je genieten van Paul van Krijn op Radio Minerva. Fijn dat je luistert.

0: Een vleugje klassiek met het Zwanemeer en Tchaikovsky, dat kan in deze Dilly-Draai. En dat doen we via een hit van de Wallace Collection uit 69, met name Daydream. Je hoort hem op nummer 2. Dagdromen doen we met Claude François, want hij heeft er een Franse versie van uitgebracht, met als titel Rêverie. En op de derde plaats staat het Gunther Kallmann Koor. Zoals ik zei, een beetje dagdromen dus met Daydream.
1: De drie draai voor deze week.

Don't Take Me Home van Jude Dawson. En haar stem lijkt een beetje op die van Dolly Parton, vind ik. Maar die hoor je straks nog tussen 5 en 6 in Paul van Krijn.

El Mismo Sol van Alvaro Soler. We gaan dadelijk op doktersbezoek. Dat is niet prettig natuurlijk. En ik denk dat het iets te maken heeft met het dragen van een veel te smalle jeansbroek.

Toch, en zelfs na al die jaren blijft de jeansbroek nog altijd een van de meest populaire kledingstijlen. Het is donderdagavond. Ik ga voor de verandering eens even mijn koeienbellen bovenhalen.

The same old song van de Four Tops. Neem er nog een tasje koffie bij, lieve luisteraar. Wij gaan hetzelfde doen hier in de studio. En blijf hangen bij Radio Minerva, Paul van Krijn op donderdag. We gaan ermee door tot 6.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of ze is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goeie herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoek.
1: Zeg maar één.
2: Wat is er, Jos?
1: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind. Zalig.
2: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
1: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
2: En waar is dat?
1: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
2: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
3: Ofan Producties presenteert het zinkgat.
4: Een zinkgat? Wat is dat?
5: Ah wel, dat is vreed en betant.
3: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
6: Goeiedag, ik ben Leon.
4: En yo, wat doe jij?
3: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
5: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
3: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah, ah, ah.
8: Het is nu 5 uur. Goedemiddag.
7: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: Premier Bart De Wever waarschuwt zijn coalitiepartners opnieuw. Als we het niet eens raken over de besparingen, dan zal dat heel zware gevolgen hebben voor ons land. Dat zei De Wever in het parlement nu de gesprekken over de begroting muurvast zitten. Hij verwees naar de zogenaamde rentesneeuwbal.
10: In het jaar 2026 geeft onze federale overheid 16,7 miljard euro uit aan rente. Volgens de Nationale Bank zal dat bij ongewijzigd beleid oplopen tot meer dan 50 miljard euro per jaar aan rente in 2035. Nog voor wij dan op 1 januari 1 euro primair kunnen uitgeven aan politie, justitie, defensie of wat dan ook, zitten we dan al vele miljarden onder nul.
9: En dus moet elke partij binnen de regering haar verantwoordelijkheid nemen, zei De Wever nog.
10: De maatregelen waar we vandaag over discussiëren, die zijn zeker niet allemaal aangenaam. Maar ze vallen in het niks bij wat op korte termijn op ons afkomt als wij niets doen. Hoe dicht wij staan bij het punt waarbij ons draconische maatregelen zullen opgelegd worden. En dus is voor mij de situatie heel eenvoudig. Ofwel gaan we nu doorpakken, ofwel zal ons op zeer korte termijn de rekening worden gepresenteerd.
9: De Wever moet normaal gezien volgende dinsdag zijn State of the Union voorlezen in het parlement met daarin afspraken over de begroting. Maar de kans dat hij die deadline zal halen lijkt al maar kleiner te worden. Dave de Kok en zijn ex-vriendin zijn allebei toerekeningsvatbaar. De kans is groot dat hij opnieuw zulke feiten zal plegen. Bij haar is die kans kleiner, dat is het oordeel van de gerechtspsychiaters en staat ook in de akte van beschuldiging die voorgelezen werd op het assiseproces in Gent. De Kok doodde kleuter Dien 4 jaar geleden. Zijn ex staat enkel terecht voor ontvoering met de dood tot gevolg. Zij beweert dat Dien nog leefde toen de Kok de jongen meenam en later dumpte in Zeeland. In Kramatorsk in Oost-Oekraïne houden ze morgen een dag van rouw na de dodelijke Russische bomaanval op 2 bussen. Daarbij

0: Ina. Hij versloeg in de eerste ronde een Tsjech in twee sets, 6-3 en 6-1. Kimmer Kopejans ging er meteen uit in Shanghai. Hij verloor in twee sets van de Griek Tsitsipas. Vanavond en vannacht opklaringen en plaatselijk buien, minima rond 8 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms regen bij 15 graden. Het weekend wordt vrij zonnig en meestal droog bij opnieuw zo'n 15 graden.
1: Zeg, Josfien, zijn dat daar knieën die zo kroken en piepen?
2: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
1: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
2: Wie is dat? Ook een kinesist?
1: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
3: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
4: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
5: Vanaf 15 november in het EWT Theater, de hilarische komedie Ernst en Vermaak.
6: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
7: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
8: Gewoon spelen wat er staat, goed hier.
6: Ja, maar ik slaap er niet van.
9: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
7: Niks van, we zitten al met een vervanging.
6: Nee, scheetje, wie?
7: De Stefan.
10: Die in ene gesprongen op onze diet.
6: Huh?
10: Dat is erger als een kind kuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
7: Leo!
10: Afrond.
7: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
5: Tickets via 03304. 24 52 42 of via ewt.be.
11: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
12: Ik koop het speelgoed van mijn kleinkinderen liever tweedehands in de Kringwinkel. Dat is namelijk meer speelgoed voor minder geld. En het is in perfecte staat. Hè? En de kleinmannen? Ja, die zijn extra blij.
11: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.
13: Miljard! Mijn plong is gesprongen.
14: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
15: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be of bel 03 279 79 79. Hey, bellen hè.
16: Hey, gaan jullie ook mee met ATC en Radio Meneer Vaap Kroes? Vier dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, vier dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-8939. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?

0: Paul van Krijn op donderdag.
1: Klein beetje opletten wat je zegt. Klinkt het niet, dan botsen.
2: Paul van Krijn.
3: Mooie keuze.
4: Oh, wow. Ja. Damn.
5: Donderdagmiddag.
6: Ik ben al sinds heel blij dat ik hier zit.
7: Sun in.

Ja, ja, ik heb het altijd geweten. Love is the answer. Dat hoorde je van de Starliners net na 5 uur. En daarna was het nog even Sunny met Bobby Hebb. Welkom bij Paul van Krijn op donderdag.

0: de debuutplaat.
1: Oké.
0: De debuutplaat.
2: Amai.
0: De allereerste plaat van een artiest. Elke donderdag hoort u de debuutplaat.
3: Oh.
0: We draaien hun eerste plaatje tot het gaat.
4: Tot het gaat.

Ik word soms een beetje stil van deze stem. 5 octaven bereik, loopzuivere trillers, snelle noodrijden op 1 lettergreep. Kortom, het meisje kan zingen. Mariah Carey en haar debuutplaat. Maar dan deze kan ook zingen. Bobby Prins.

Ja, dat waren de mannen van de Eagles, Amerikaanse formatie, de Eagles. Ja, niet die van Hotel California, maar wel die van Sweet Banana. De Sandpipers en Guantanamera.

Een momentje van rust in het programma dankzij de Sandpipers. Voor deze drie dames begon het allemaal in 1963 in Philadelphia. Hun grootste hit scoorde zij in 1973. Dirty Old Man. En dan weet je welke richting ik uitga. We luisteren naar de Three Degrees en When Will I See You Again.

0: De tijdscapsule.
1: Ik heb mijn reisplunje weer aangetrokken en we zijn op weg naar 8 oktober. Little Richard, die begint in 1962 aan een tournee door Engeland. Hij verkondigt het woord van God en hij zingt uitsluitend gospels. Als dit niet blijkt aan te slaan, keert hij terug naar de rock and roll en zet hij Long Tall Sally en Tutti Frutti weer op zijn repertoire. En in 1987 onthult Chuck Berry zijn eigen bronzen ster op de Hollywood Walk of Fame. Freddie Mercury en Montserrat Caballé treden op 8 oktober 88 op tijdens het openluchtfestival La Nit in Barcelona in Spanje. Zij zingen How Can I Go On, The Golden Boy en Barcelona. Ze worden begeleid door de Britse pianist Mike Moran. Dit is de laatste keer dat Freddie Mercury op de planken staat. De zanger van Queen overlijdt op 24 november 1991 aan AIDS. Hij wordt 45 jaar oud. En de Amerikaanse posterijen maken in 1992 bekend dat er een serie postzegels komt waarop legendarische rockhelden worden afgebeeld. Het gaat om Bill Haley, Buddy Holly, Elvis Presley en Ritchie Valens. Maar ik wil toch even terug naar Freddie Mercury. In 1955 brachten de Platters het overbekende The Great Pretender uit. In februari 1987, 39 jaar geleden, luisterden wij met veel plezier naar de cover The Great Pretender.

0: to let you go.
1: Please don't blame me, Marty Robbins. Heb jij zin in een peppermint snoepje, zo'n kauwgommetje? Is goed tegen een slechte adem en een moeilijke spijsvertering. Ik weet niet of Catharina Valente er last van had, maar ze zingt er graag over.

80 jaar werd zij en ze overleed op 25 augustus van dit jaar. Maar ik laat ze graag nog eens horen in het programma Dolly Parton, Here You Come Again.

Ik neem afscheid van jullie met een hele mooie Don McLean and I Love You So. Gerin en ik, we pakken de boel bij elkaar. En we zeggen alvast tot volgende week donderdag voor een nieuwe tussen 4 en 6. Dadelijk heel veel plezier met de collega's bij Radio Minerva.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Ofan Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreed en betant.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: Leon, wat doe jij?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
5: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
0: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
6: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Premier Bart De Wever waarschuwt zijn coalitiepartners opnieuw. Als we het niet eens raken over de besparingen, dan zal dat heel zware gevolgen hebben voor ons land. Dat zei De Wever in het parlement nu de gesprekken over de begroting muurvast zitten. Hij verwees naar de zogenaamde rentesneeuwbal.
8: In het jaar 2026 geeft onze federale overheid 16,7 miljard euro uit aan rente. Volgens de Nationale Bank zal dat bij ongewijzigd beleid oplopen tot meer dan 50 miljard euro per jaar aan rente in 2035. Nog voor wij dan op 1 januari 1 euro primair kunnen uitgeven aan politie, justitie, defensie of wat dan ook, zitten we dan al vele miljarden onder nul.
7: En dus moet elke partij binnen de regering haar verantwoordelijkheid nemen, zei De Wever nog.
8: De maatregelen waar we vandaag over discussiëren, die zijn zeker niet allemaal aangenaam. Maar ze vallen in het niks bij wat op korte termijn op ons afkomt als wij niets doen. Hoe dicht wij staan bij het punt waarbij ons draconische maatregelen zullen opgelegd worden. En dus is voor mij de situatie heel eenvoudig. Ofwel gaan we nu doorpakken, ofwel zal ons op zeer korte termijn de rekening worden gepresenteerd.
7: De Wever moet normaal gezien volgende dinsdag zijn State of the Union voorlezen in het parlement met daarin afspraken over de begroting. Maar de kans dat hij die deadline zal halen lijkt al maar kleiner te worden. Dave de Kok en zijn ex-vriendin zijn allebei toerekeningsvatbaar. De kans is groot dat hij opnieuw zulke feiten zal plegen. Bij haar is die kans kleiner, dat is het oordeel van de gerechtspsychiaters en staat ook in de akte van beschuldiging die voorgelezen werd op het assiseproces in Gent. De Kok doodde kleuter Dien 4 jaar geleden. Zijn ex staat enkel terecht voor ontvoering met de dood tot gevolg. Zij beweert dat Dien nog leefde toen de Kok de jongen meenam en later dumpte in Zeeland. In Kramatorsk in Oost-Oekraïne houden ze morgen een dag van rouw na de dodelijke Russische bomaanval op 2 bussen. Daarbij vielen zeker 33 doden en 18 gewonden. De Russen viseren al maar vaker burgers. Gisteren vielen er in Priluki, niet zo ver van Kiev, nog 22 doden bij een aanval op een appartementsgebouw, onder hen 5 kinderen. Er vielen ook meer dan 50 gewonden. Rusland is van strategie veranderd, dat zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
9: Het lijkt er heel sterk op dat Rusland niet meer gefocust is op dit moment op het innemen van Oekraïns territorium. Dat lijkt niet te lukken. Wat wel lijkt te lukken en waar Rusland nu voluit op inzet, is simpelweg het onmogelijk maken van het overleven van de burgerbevolking in Oekraïne.
7: Het Oekraïnse gerecht onderzoekt de aanval in Kramatorsk als een oorlogsmisdaad. En sport, Zizou Berks heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het tennistoernooi van Shanghai in China.

0: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
1: Zie je, Robert, ik heb vanochtend maandag nog wat gaan muntjes baan. En het leidt er toch maar te liegen.
0: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
2: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
1: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mij, hè?
3: Robert, de expert. Nul draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
4: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
5: zeg?
4: Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè? Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
5: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
4: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
5: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
4: 0485 54 87 85.
6: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
7: Dag Kim. Zeg, en ga je tegen grazen herfsttagen?
6: Zeker. Het openingsfeest van buurtbistro Combine Molengeest in Berendrecht. Het weekend van 24 en 25 oktober. Lekker eten, zingen, dansen, 2 dagen lang feest.
7: Oh, ik kan. Maar alleen als er goede zangers zijn, hè?
6: Céline Hermans en Steven de Lelie goed genoeg?
7: Oh, dat kan niet beter.
6: Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
8: Aha, aha, aha. Minerva.
9: Rob de Keizer.
10: Het is niet waar, zeg.

Voor Let the Good Times Roll op uw donderdagavond bij Radio Minerva. We begonnen vandaag met een plaatje dat jaren geleden is dat ik dat nog draaide. Don Cherry, samen begeleid met het orkest van Ray Conniff en zijn koortje. We hopen u twee uurtjes muziek te kunnen brengen waar u een beetje plezier aan beleeft op deze donderdagavond.

Dans maar voort, ja. Bettula Clark was dat met Dance On. Ze zong die nummers ook in het Frans trouwens, want daar was ze ook zeer populair. Voor het volgende gaan we voor een duetje.

Can't Get Away From Me, u had ze misschien herkend. Timmy Euro was dat samen met Johnny Ray. Een, ja, een rare combinatie misschien, maar ja, goed. Pat Boone nu.

Ja, in de corner met Pat Boone. Begin jaren 60 heeft hij veel platen gemaakt. Daarna werd het een beetje stilletjes, maar hij heeft toch heel wat platen op zijn palmarès, waaronder vele hits natuurlijk. Hier zijn de Johnny Mansingers voor u.

Een van de vele populaire plaatjes die Adamo, oftewel Salvatore, zoals hij zich daarna volledig noemde, in Vlaanderen en Wallonië had, deze L. En het komt uit een EP'tje trouwens, waar vier van zijn nummertjes op stonden. Tijd voor een heerlijke big band. Het wordt die van Billy May en als zangeres van dienst Keely Smith.

Het was een korte, maar een forse. Too Young kennen we natuurlijk van Nat King Cole. Dit was dan weer een heel ander geval. Beetje rusten met Sam Cooke.

Yours met het orkest van Edmundo Ross, een van de gasten die regelmatig voorbij komt in dit programma. We hebben voor u een nummertje, een plaatje van EMI uit 1963, Gary and the Pacemakers, of Jerry and the Pacemakers, beter gezegd.

0: Op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
1: Bingo.
0: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.

1960, de Brothers Four, want folk music was in die tijd in. Marianne, hun versie daarvoor. Hè. Theresa Brewer is dan weer een zangeres van de, ja, eind jaren 50, begin jaren 60.

Have you ever been lonely? Ik denk het wel. En Blue daarbij nog, ja. Die twee gaan dikwijls samen. Teresa Brewer, u kent ze misschien nog wel van de Hula Hoop Song in der tijd. Weet u nog, die grote ring? Ik geloof het jaar 59, dat iedereen dat moest hebben en proberen tot men er een zere rug van kreeg. Jawel.

Keith Richards. Catch me, pak me dan. Ja, zo ging dat in die tijd. Feel good music trouwens, hè? Melodietje dat je kan meefluiten.

Ja, Charles Aznavour was dat met I'll Go On Loving Her, geschreven door Paul Moria en ook verkrijgbaar op plaat van Paul Moria. Het orkest zelf was zeer populair. People see us

Albalplaatjes begin jaren 60, zoals deze van Jimmy Justice. Ain't that funny? Stilaan gaan we naar het einde van het eerste uur alweer, dat gaat snel. En we hebben Gloria Lynn, eigenlijk een jazzzangeres. Niet in de echte zin van jazz, maar ze zong nummers met big bands en blues enzovoorts. Tears of Joy, zo heet dit nummer.

Het nummer van de Overlanders was populairder dan het originele van de Beatles. Zij zongen Michelle en zij kwamen daar hoog mee weg in de platenverkoop. In ieder geval, de eerste uur zit erop. Ik laat u nog drie instrumentalen, zoals deze van L. DeLory en Evil Ways. Tot aan de andere kant van 7.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de zomerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze nog een keer.
1: Zeg maar één.
2: Wat is er, Jos?
1: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind. Zalig.
2: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
1: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
2: En waar is dat?
1: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
2: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
3: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Code oranje voor droogte blijft van kracht in Vlaanderen. Dat heeft de droogtecommissie beslist. September was uitzonderlijk droog en de hoeveelheid regen die er nu valt volstaat niet. Op heel wat plaatsen is het peil in de waterlopen te laag en het grondwater staat op meer dan 8 op de 10 plaatsen laag tot zeer laag voor deze tijd van het jaar. Burgers, bedrijven en overheden krijgen daarom nog altijd de raad om geen water te verspillen. De eerste dag van het assiseproces over de dood van kleuter Dien zit erop. Dave de Kok pleitte er schuldig aan doodslag, maar niet aan ontvoering. Voor de start van het proces hadden de advocaten van de Kok daar ook al naar verwezen.
6: Dat is ons inziens een zeer juiste kwalificatie. Hij begrijpt wat hij heeft aangericht, de schade die hij heeft teweeggebracht.
7: Hij gaat zeker antwoorden op de vragen. Hij is daar ook zich van bewust en hij zal zeker meewerken.
5: De Kok pleit ook schuldig aan het bezit van beelden van seksueel kindermisbruik. Zijn ex gaat voor de vrijspraak. Morgen worden ze allebei verhoord en komt de politie aan het woord over het onderzoek. En op het assiseproces over de moord op barones Mimi Ulles weigert het Hof om zich terug te trekken. De advocaat van verdachte Nicola Ulles had een wrakingsverzoek ingediend omdat hij vindt dat het Hof fouten maakte toen de jury besliste dat Nicola schuldig is aan moord met voorbedachte raden. Doordat het Hof blijft zitten is het nu aan cassatie om te beslissen wat er moet gebeuren. Het proces ligt sowieso stil tot 4 november. In Nederland is opnieuw een dode gevallen door het Westnijlvirus. Er doken ook 3 nieuwe besmettingen op. In totaal vielen er in Nederland al 10 doden door het Westnijlvirus, vooral oudere mensen met andere aandoeningen. Bij ons in Vlaanderen zijn er 13 gevallen gemeld, waarvan er 3 bevestigd zijn. Niemand is in levensgevaar. En 2 nieuwe Belgische records voor Roos van Otterdijk op de wereldbeker korte baanzwemmen in Oezbekistan. Eerst tikte ze in de finale van de 50 meter rugslag aan na 26 seconden en 31 honderdste. Dat is 12 honderdste sneller dan haar vorige record. En even later verbeterde ze ook haar eigen record op de 100 meter wisselslag, ook met 12 honderdste. Op beide afstanden pakte van Otterdijk zilver. Vanavond en vannacht opklaringen en plaatselijke buien, minima rond 8 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms regen bij 15 graden. Het weekend wordt vrij zonnig en meestal droog bij opnieuw zo'n 15 graden.
8: 1, 2, 1, 2, 3.
9: Rob de Keizer.

Up, up and away. En wij zijn vertrokken voor een tweede uur in deze Let the Good Times Roll met Rob de Keizer en Ray Conniff en zijn singers. Dat waren de eerste voor vandaag. Voor de tweede moeten we naar Engeland bij Anthony Newley.

En dan hebben we Cried Song, deze Anthony Newley. Met grote orkest erbij trouwens in 1961. Tijd voor is een Elvis Presley. Dat is lang geleden, zeg.

De LP met de soundtrack van Blue Hawaii was dat, deze Elvis Presley. Een man die in de jaren 60 ook zijn sporen verdiende was Terry Stafford.

Synchro-succes was Suspicion in de tijd, singeltje, weet u wel. En dit heette She Wishes I Were You. Ja, zo zitten we aan de Golden Gate Quartet. Die waren eind jaren 50, begin jaren 60 nog zeer populair. En dan zeker met deze bekende.

Ja, de lekkere ouderwetse boogie van Chuck Miller. En dat heette dan ook toepasselijk de Miller's Boogie. Gisteren was het woensdag en bereikte ons het bericht dat zangeres Lina Martell overleden was op 86-jarige leeftijd. Ze groeide op in Glasgow. 15 mei werd ze geboren in 1940 en ze had een lange carrière in theater, musicals, tv's en op cruiseschepen. Ze nam 30 albums op, dat is niet mis. En in 1979 stond zij nummer 1 in Engeland voor een hele tijd met de song One Day at the Time. Het toeval wil dat ik deze plaat niet kan vinden hier. We draaien dan van haar een ander. Maar ze kreeg ook diverse awards, zilver, goud, platinum. Het kon niet op. Ze had een tv-show op de BBC op de zaterdagavond gedurende 10 jaar aan een stuk. Ze zong in Las Vegas met Frank Sinatra en Sammy Davis Jr. en nog anderen. Ze zong musicals op musicals in Broadway en in de Londense West End Theaters. We luisteren naar een mooie cover van haar waar haar stem echt mooi uitkomt. Ja, en dat heet Sometimes When We Touch.

Belgische productie van Jackie James. En dat heet Innamorata, bekend nummer ook trouwens. En zo zijn we beland aan ietsjes voor 7:30. En ik ben nog een dikke half uur bij u. Vroeger donker, we zitten in het begin van de herfst. Dus ideaal weer om 's avonds naar uw Minerva te luisteren. Hè.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03 219 32 68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03 219 32 68.
3: Devin Hunks wil altijd bakering. Maar er is meer dan alleen bakering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
3: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, ze. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
4: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als ga ik mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03 219 32 68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Frans is dat, manneke.

trein naar Memphis. En wie zong dat? Ja, Grandpa Jones. Ik stel me daar zo een oude cowboy met een lange witte baard voor. Maar ik heb er nog nooit een foto van gezien van deze man. Dit is Bobby Rydell.

kwam oorspronkelijk uit Engeland, die Telstar. Het was een revelatie, een hele nieuwe sound. We kenden dat niet. Enorm succes in Europa. En de Amerikaanse platenfirma moet gedacht hebben, daar kunnen we ook een graantje van meepikken. En ze lieten het Bobby Rydell opnemen.

was Charlie Rich. In het begin jaren 70 had hij bij ons in Vlaanderen ook enkele successen. Behind Closed Doors bijvoorbeeld, om er eentje te noemen. Maar er waren meerdere. Wij draaien van hem Big Boss Man. Ik begin er zo hard van te stotteren. In ieder geval, hier zijn de Pioneers.

plaatje van Alain Barrière. Ja, de man van Ma Vie, zullen we maar zeggen. Je regrette le temps, of ce temps. Ik moet het goed uitspreken. We gaan er stilaan uit. Het programma loopt op zijn einde. We hebben nog uit de jaren 60 The Move. Er is niet veel meer over te horen geweest. Achteraf, het was meer een eendagsvlieg. En ja, hij is gestart. Flowers and Rain.

Tears in the Rain, meteen het einde van dit programma. We hebben nog Jacques Raymond te goed met Waar ik ook ben. Ik wens u een fijne avond, bedank u voor het luisteren. Vergeet niet een kijkje te nemen op de website van de Radio Minerva, waar u trouwens ook kunt lid worden, of een bericht sturen naar dit programma, robdekeizer@radiominerva.be. Ik wens u nog een fijne avond en met de collega's van de volgende 2 uur veel plezier. Tot dan, dag!

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Een schietpartij in Antwerpen vanavond, niet ver van het Centraal Station. Daarbij zouden volgens sommige media meerdere gewonden zijn gevallen, maar dat is nog niet bevestigd. De politie en de hulpdiensten zijn wel massaal ter plaatse. Code oranje voor droogte blijft van kracht in Vlaanderen, dat heeft de droogtecommissie beslist. September was uitzonderlijk droog en de hoeveelheid regen die er nu valt volstaat niet. Op heel wat plaatsen is het peil in de waterlopen te laag en het grondwater staat op meer dan 8 op de 10 plaatsen laag tot zeer laag voor deze tijd van het jaar. Burgers, bedrijven en overheden krijgen daarom nog altijd de raad om geen water te verspillen. Het UZ Brussel stopt de samenwerking met de bekende arts Gerland van Berlaar. Die blijft nog zeker een maand langer onder elektronisch toezicht in een onderzoek naar voyeurisme. Van Berlaar zou één of meerdere camera's geplaatst hebben in de slaapkamer van zijn ex-vrouw. Het is nog niet duidelijk of hij bekend heeft en of zij het enige slachtoffer is. En buitenlandminister Maxime Prévot wil morgen een oplossing voor de 13 studenten uit Gaza die een beurs kregen om hier te studeren, maar van wie de regering het maar niet eens raakt om hun kinderen weg te halen. Die discussie moet stoppen, zei Prévot in het parlement.
3: Ofwel komen wij hier morgen tot een waardige overeenkomst. Ofwel stel ik voor om een einde te maken aan deze ellendige situatie. Omdat elke week die verstrijkt de studenten verder verwijderd van het voortzetten van hun academische loopbanen.
2: Vooral de MR en NVA zijn geen voorstander om de studenten te evacueren. Vanavond en vannacht opklaringen en plaatselijke buien, minima rond 8 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms regen bij 15 graden.

0: welkom, welkom, welkom, liefste luisteraars. Donderdagavond, 8 uur tijd voor...
1: Elk nummer true.
0: Hola, hoor ik daar een bekende stem terug?
1: Ja, inderdaad.
0: Welkom
1: ik
0: terug,
1: ben
0: Fonzie.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Terug in het land?
1: Ja, blij er terug bij te zijn. Ik heb het gemist.
0: Dat betekent dat jij terug aan mijn zijde zit.
1: Zo
0: en dat betekent ook dat telefonist Thomas zijn vertrouwde plek terug heeft ingenomen aan de overkant.
1: Hij ziet daar gelukkig uit.
2: Goedenavond, beste luisteraars.
0: Ah, kijk, hij heeft zijn telefoonstem terug opgezet. Het is fantastisch. Alles goed, jongens?
1: Zeker, met mij wel en met u.
0: Zeker, ik heb u gemist, Fons.
1: Ja,
0: dus ik heb mijn playlist is een beetje in het thema van u. Dus ik begon natuurlijk met Tequila in de heerlijke versie van Club des Belugas, een jazz-ensemble uit Woepertaal, maar liefst.
1: Een Duits jazz-ensemble.
0: Wel, ik dacht, het kan hier allemaal.
1: Ja?
0: Had ik daar nog iets over te vertellen? Nee, ja, het origineel kennen we natuurlijk.
1: Van de Champs, hè?
0: Zeker.
1: Champs.
0: En weet je uit welk jaar?
1: 1962.
0: Nee.
1: 58.
0: Absoluut.
1: Het magische jaar 1958.
0: Oh, hij moet er nog wat
1: terug inkomen.
0: Ja, ik moest
1: even
0: winnen. Terug inkomen. Ja. Goed, dat is... voilà. Dat waren de hoe noemde dat? De geplogendheden? Nee.
1: De geplogendheden, ja. Dat is mooi. Dat klinkt goed. Dat klinkt goed.
0: Dat klinkt goed.
1: Het is misschien niet juist, maar het klinkt goed.
0: We gaan dat gebruiken. Ja. We moeten ook nog Rob de Keizer bedanken voor de afgelopen 2 uur.
1: Ja, blij dat hij er terug is, hè, ook.
0: Ook blij dat je terug is. Het is al even terug.
1: Het is al even terug, maar ik was even weg. Hè.
0: Voor u is het natuurlijk... ja, voor de rest doen wij gewoon hetzelfde. Hè. Ik speel muziek en jij kiest straks troef. En luisteraars kunnen ons ook bellen. Hè.
1: Voilà, meer moet dat niet zijn. Hè.
0: En waar kunnen ze ons op bellen, Afons?
1: Op een telefoon. Hè.
0: Zeker.
1: Een telefoon, 03-219-1727.
0: En moesten de mensen niet willen bellen, kunnen ze dan ook nog iets doen?
1: Zeker, kunnen ze mailen. Fons@radiominerva.be of Thomas@radiominerva.be of Jos@radiominerva.be.
0: Helemaal
1: of
0: correct.
1: Alle drie natuurlijk.
0: Je weet het nog, Fonzie.
1: Of een gele briefkaart kan ook. Hè.
0: Kan ook, of een postduif of rooksignalen. Kan allemaal. Oh. Wij gaan ondertussen verder en we doen dat met Frank Sinatra. En ik heb op u gewacht, Fons, de Frank ook. Oh. I will wait for you.

0: We hebben niet alleen op u gewacht, Fonzie. Ook de grote Frank Sinatra heeft op u gewacht.
1: Ja, en hij is alle kleppers al in het begin ontsmeten.
0: Voilà, dat is kind mij, Fons. Ja. Ik heb het allemaal moeten opsparen, hè, voordat jij terug zei. Ja. 1966 kwam deze versie. De originele versie is Les Parapluies de Cherbourg door Michel Legrand. En die schreef het voor de gelijknamige musical uit 1964.
1: Voilà. Zeer mooi.
0: Weten we dat ook weer al?
1: Ja.
0: Fons, je zit terug.
1: Ja.
0: Weet je wie er ook heel blij mee was?
1: Nee.
0: De Angels.

0: My Boyfriend's Back door de Angels.
1: Ja, ik moet daar trouwens toch wel iets over ophelderen, Jos. Ik ben een getrouwd man nu, dus ik heb daar niks mee te maken. Hè, voor het tenminste verkeerde gedachten
0: van
1: krijgen.
0: Ik heb een nummer over de, van de Angels gespeeld. Ah, ja? Ik weet niet waar jij hierachter zit te zoeken. Maar, dat was de originele versie. Weet je door wie dat geschreven is? Dat zou straf zijn. Het was een songwriting team.
1: Een songwriting team. Was het Leiber en Stoller?
0: Nee, maar het is wel gelijkaardig. Het was Bob Feldman, Jerry Goldstein en Richard Gotterer. En die maakte later... Werden die?
1: Een groep.
0: Zeker, The Strangeloves. Uh-huh. En die kennen we van?
1: Ja, het kan er niet op komen.
0: I Want Candy.
1: I Want Candy. Just.
0: En die hebben dat oorspronkelijk geschreven voor de Shirelles. Maar die wouden het niet. En dan zijn de Angels ermee gaan lopen. En voor de Angels werd het eigenlijk hun enige echte grote hit.
1: De Shirelles hebben ze wel een aantal nummers laten lopen dat ze niet moesten hebben. Ja. De afgelopen laatste weken dat ik heb gepresenteerd, was het ook zo'n aantal keer.
0: Ja, maar het zijn, ja, ze hebben wel andere hits
1: de
0: natuurlijk.
1: De Shoop Shoop Song. Song?
0: Shoop Shoop Song.
1: Shoop Shoop Song.
0: Shoop Shoop Song.
1: Ja. Dat hebben ze ook laten passeren.
0: Ja, dat is waar. Ja, maar voor de Angels ja, mochten ze dan toch een hitje mee scoren.
1: Ja, mooi lief.
0: Fons, weet je nog wat ik doe elke week? Want het is even geleden. Hè?
1: Het is even geleden, maar volgens mij speelt je altijd een nummer van de Strangers in het Zweeds of zoiets.
0: Bijna juist.
1: Bijna juist.
0: Ik doe de Zweed van de week en ik doe een nummer van de Strangers.
1: Ja.
0: En ook dit is voor u, Fons. Een vriend.

0: van zegt, dat is een vriend die mij hoe lacht of ook blit als een kind. Iemand waar je van zegt, dat is een vriend.
1: The Strangers met een vriend voor u, Fons.
2: Oh, ik heb een traan moeten wegpinken. En zoals alle serieuze nummers van The Strangers, gezongen door Alex.
1: Zeker wel. Maar natuurlijk ook voor telefonist Thomas en voor alle andere telefonisten die gepasseerd zijn, die we misschien ook eens moeten bedanken. Hè? Telefonist ja? Tom, telefonist William, telefonist Gertje ja. En telefonist Andy.
2: Ja, ik heb de afleveringen beluisterd trouwens. Hè. Dus,
1: terecht.
2: Een vriend van ons, hè, die neemt afleveringen op en ik heb ze kunnen beluisteren in Mexico met veel plezier.
1: Was tof, hè? Was tof.
2: Heel tof.
1: Maar dit is natuurlijk de vertrouwde driehoek die we kennen.
2: Zo is dat.
1: Dat voelt ook als een warm deken.
2: En ondertussen heeft onze telefonist Thomas ook al een telefoon gekregen.
1: Zeker, dat, van Herman uit Mechelen.
2: Ja.
1: Dus, welkom Herman.
2: Welkom Herman en zijn kat uit Berendrecht. Hè. Wat was zijn naam nu weer?
1: Katty de kat.
2: Ik heb het gehoord in Mexico. Ook andere luisteraars zijn erbij. William uit Berendrecht is er ook bij.
1: Ah, yes, die is aan het inpakken.
2: Die is aan het inpakken. En ook Frits en Marijken uit Machelen aan de Leijen zijn erbij. Dus, welkom.
1: Doen die de groetjes aan Hendrik en Gerda?
2: Dat weet ik niet.
1: Meestal doen die de groetjes aan elkaar.
2: Is het waar?
1: Ja, dat is iets nieuws.
2: Ah, dat is
1: die
2: het nieuw.
1: Doen de groetjes aan elkaar. Ja. Wie dat ook voelt als een warm deken is Jimmy Clinton. Ik heb geen idee wie Jimmy Clinton is of waar ik die van ken. Hij heeft een heel mooi nummer gemaakt. Come back. Want je bent terug, hè, Fons?
2: Ik ben terug.
1: Voilà, Jimmy Clinton.

0: Een comeback.
1: Prachtig, hè? En jij hebt er iets verrassend over ontdekt, over die artiest?
0: Ja, dat hij niet op de Jan van Dam bingo staat.
1: Ja, vreemd.
0: Ik dacht, daar ga ik hem van kennen, maar ja. Hij staat er niet op.
1: Dat goed eens moeten navragen bij Jan van Dam.
0: Hij had ook een bijzondere bijnaam, de Swamp Pop R&B Teenage Idol.
1: Dat is een serieuze mondvol.
0: Zeker wel.
1: Zegt hij van ons ook altijd.
0: Fons, I only want to be with you.
1: Dusty Springfield.
0: Zeker wel. Maar ik heb The Tourists meegenomen.
1: Ken ik niet.
0: Jawel.
1: Persoonlijk?
0: Niet persoonlijk, nee. Maar wel als band.
1: Nee?
0: Nee, die bestonden ook slechts maar 4 jaar. En die hadden een zekere Annie Lennox als zangeres. En een zekere Dave Stewart als gitarist. En die werden natuurlijk daarna...
1: The Eurythmics.
0: Absoluut. Dus die hebben, in die 4 jaar hebben ze een geweldige cover opgenomen van I Only Want To Be With You, The Tourists.

0: Niet Dusty Springfield, maar The Tourists met een jonge Annie Lennox als zangeres met I Only Want To Be With You.
1: Ja, ik ken het niet. Ik ben nog altijd natuurlijk een grote fan van Dusty Springfield, dus dat blijft mijn favoriete versie, maar dit is zeker ook niet slecht.
0: Te pruimen.
1: Zeker te pruimen. Meer nog...
0: Wie er ook te pruimen valt?
1: Nee, Zoë uit Steendorp noemt dit al haar... Troef?
0: Nu al.
1: Ah,
0: jongens toch, dat is vroeg.
1: Dat is vroeg. We hebben trouwens nog bericht gekregen van andere luisteraars, heb ik.
0: Zeker wel. Noemen. Ook Gerda en Hendrik zijn er weer bij. Welkom. En Jens uit de Mechanicstrip, of uit Willebroek, wilt graag de groetjes doen aan zijn vriendin die haar vlucht naar Turkije heeft gemist. En met Jens uit Willebroek ga ik morgen naar Berlijn. En ook met telefonist Thomas en andere telefonisten. Niet met jou, Fons.
1: Nee, ik... Ja.
0: Jij kunt niet meer mee.
1: Ik heb geen verlof meer.
0: En Jens uit Willebroek is mijn slaapbuddy. Muziek.
1: Ik weet nu niet wat ik daarop moet zeggen.
0: Dat is mijn slaapbuddy.
1: Oké, veel plezier daarmee.
0: Bedankt. Fons, die Flippers, kent je die nog?
1: Ja, die ken ik.
0: Van het geweldige?
1: ja.
0: Hoe heet mijn vrouw, Fons?
1: Luana.
0: Zeker wel. Ik heb ontdekt dat die nog betere muziek hebben gemaakt. Allee, nog goede muziek hebben gemaakt. Onder andere Mexico. Want waar waren jij nu weer, Fons?
1: In Mexico.
0: Zeker wel. Die Flippers.
2: Es war in einer heißen Sommernacht. Von der Plaza Domingo der Klangmusik. Und im Mondschein sah ich, wie

0: Twenty Flippers in Mexico.
1: Prachtig, en een klein tipje van de sluier. Ik heb straks ook een Duitsstalig nummer over Mexico.
0: Hopsakee, een bruggetje nu al.
1: Ja.
0: Ondertussen hebben er ook nog mensen gebeld.
1: Ja, Yvonne uit Turnhout heeft gebeld. En ik had vorige week ook gehoord dat de Swa...
0: Hij was ziek.
1: Hij had een bronchiet, lag in zijn bed. Maar Yvonne heeft ons kunnen melden dat het beter gaat met de Swa. Dus dat horen we heel graag. Hè. Dat horen we heel graag. Welkom, Swa en Yvonne.
0: Absoluut. Fons, we zijn vandaag terug samen. Hè.
1: Zo is dat.
0: De Beatles hadden daar een schoolnummer over. Hè.
1: Is waar?
0: Come Together. Maar ik heb niet de Beatles mee. Ik heb Sarah Vaughan meegenomen.
1: Ik zie ze.
0: En ik weet dat jij niet de grootste fan bent van covers van de Beatles. Want dat is natuurlijk een beetje vloeken in de kerk.
1: Moeilijk.
0: Maar Sarah Vaughan heeft toch een zeer verdienstelijke poging gedaan. Come Together.

0: Come Together, Need to the Beatles, maar door Seraphon. En ik denk altijd dat je zo'n versie maakt, dat mode wel coveren, toch?
1: Ja, dat is wel een heel eigen versie. Dat is mooi, zo met een goeie basgitaarke. Een orgeltje, dat is niet zo niet klakkeloos overnemen, maar er iets van je eigen van maken. Hè. Dat kan ik appreciëren.
0: Ondertussen hebben er ook nog luisteraars zich gemeld, Fonsi?
1: Zeker, vele luisteraars hebben zich gemeld. Onder andere Anne uit Brugge en Lutgert uit Hemiksem hebben zich gemeld. En die waren ook alle twee fan van The Tourists met I Only Want To Be With You. Maar natuurlijk...
0: Die weten dat, hè.
1: Lutgert als ervaren luisteraar houdt nog een slag onder een arm en die gaat zich...
0: Om de arm.
1: Om de arm.
0: Niet onder de arm.
1: Ook om en onder.
0: Lutgert slaagt overal mee armen.
1: Overal mee armen. En die wacht nog even af voor ze definitief de troef kiest.
0: Dat is verstandig.
1: En ook Jenny heeft ze van zich laten horen. Dus,
0: welkom Jenny.
1: Welkom Jenny, Anne en Lutgert.
0: Fons, ik heb een nummer meegenomen voor u.
1: Aha.
0: Dat hebben we nog niet gedaan.
1: Dat is verrassend.
0: Eigenlijk heeft Julien Claire een nummer meegenomen voor u. Aha. This melody is a melody for you.

0: die door Julien en Claire, en dat deed mij eraan denken van, zie dat we Julien en Claire nog nooit hadden gespeeld.
1: Ja, soms word je zo verrast door die dingen, dat je dan denkt, allee, zo'n grote artiest en toch nog niet gespeeld. Maar kijk, bij deze. We hebben het goed gemaakt.
0: We blijven even in Frankrijk hangen, Fonsi, met Marie Laforêt. Mm. En die heeft ook een nummerke voor u gemaakt, Fons.
1: Oh.
0: Mon amour, mon ami.
1: Oulala.
0: Oulala.

0: Marie Laforêt, die hadden we gelukkig wel al gespeeld, hè, Fonzie. Mon amour, mon ami.
1: Maar te weinig nog gespeeld. Hè.
0: Dat is waar, dat is waar. Nu is het even gedaan met de nummers voor u, Fons. Ik dacht, 41 minuten is wel genoeg. Ode aan u.
1: Dat is mooi.
0: Wie dat ook een ode verdient is Telefonist Thomas. Want die heeft natuurlijk 4 weken aan mijn zijde gezeten. Telefonist Thomas, ik heb de volgende 2 nummers voor jou meegenomen.
2: Oh.
0: Vorige week heb jij Herman Brood gespeeld.
2: Ja.
0: Met...
2: Adem. Nee, wacht. Hoe heette die?
0: Eternal Flame.
2: Ja, Eternal Flame.
0: En wie zong er nog?
2: Ze hadden Roos, Jessica en...
0: Linda.
2: Linda.
0: Zeker wel. Dus ik heb toen gezegd... Ah, die ken ik van Ademnood.
2: Ja.
0: Want dat waren dus eigenlijk geen zangeressen, maar actrices in de soapserie. Weet je nog hoe die heette?
2: Ja, Goede Tijden, Slechte Tijden.
0: Zeker wel. En er werd een muziekalbum uitgebracht, eigenlijk voor de acteurs.
2: Slechte Tijden.
0: Zodat ze in hun rol een nummer konden opnemen. Dat was eigenlijk een beetje als grap bedoeld. Maar er is 1 nummer dat daar een gigantische hit door werd, namelijk deze Ademnood in 1995. Ze hebben zelfs een beetje nog blijven zingen daarna, waaronder dus bij Herman Brood en Eternal Flame en zo. Maar ze zijn nooit meer in de buurt van Ademnood gekomen. Het werd oorspronkelijk ingezongen door de toen nog onbekende Treintje Oosterhuis, maar de definitieve versie dus door Linda, Roos en Jessica. Ademnood, ik hoop dat jullie meezingen. Het zou ons te ver leiden om dit ook aan u op te dragen, Fonzie, want het gaat over een one-night stand, maar hier zijn ze.

0: Ademnood door Linda, Roos en Jessica, die eigenlijk Babette van Veen, Guusje Nederhorst en de grote Katja Schuurman waren natuurlijk.
1: Ja, gelukkig nooit doorgebroken in Vlaanderen, kan ik zeggen.
0: Ik hoorde nu per tang luidkeels meezingen, Fons.
1: Het deed me heel hard denken aan opium.
0: Ja, die hebben hier wel de mosterd gehaald, ja. Dat is duidelijk. Maar dit was al in 95, hè. Ze waren voor pre-opiumtijden.
1: Ja.
0: Fons.
1: Ja.
0: Nee, Thomas eigenlijk. Ah. Het volgende nummer heb ik ook meegenomen voor Thomas. Wacht, ik zet eerst de micro terug aan. Thomas, ben je er nog?
2: Ja, ik was eventjes in ademnood. Maar,
0: Ah, mooi. Ja, hier valt niet heel veel over te vertellen. Het is Titus Turner.
1: Familie van?
0: Van Tina?
1: Ja.
0: Nee, geen idee.
1: Titus en Tina? Nee.
0: Dat zou mooi zijn. Ik heb hem wel eens gespeeld met bla bla bla, cha cha cha. Dat was zelfs uw troef.
1: Ja, ja, inderdaad. Een zeer goed nummer.
0: Maar dit is opgedragen aan telefonist Thomas. Want vandaag is hem terug, me... And my lonely telephone.

0: Dit is Turner, mogelijk familie van Tina met Me and My Lonely Telephone.
1: Speciaal voor Thomas.
0: Speciaal voor Thomas. Fons, wat moet ik nog doen?
1: De zweet van de week, Jos.
0: Zeker. En vandaag heb ik Tore Skokman meegenomen. Die heb ik ooit al eens gespeeld. Ik weet niet meer met welk nummer. Al meerdere keren zelfs, denk ik. En ik had hem nu bij met Lil Babs. En de naam zou denken aan een of andere rapper uit L.A. Maar dat is niet zo. Het is maar liefst Zweden's meest bekendste en populairste zangeresse ooit. Lil Babs. Was niet haar echte naam. Die was Barbro Svensson, wat Thomas veel beter gaat kunnen uitspreken. Ze hebben een nummertje gemaakt, dat heet Pop Oppie Top. Dat is geschreven door Skokman voor de film Pang I Biget. Knal in het gebouw. Lil Babs, Tore Skokman, Pop Oppie Top.

0: Poppy Top door Thoros Kokman en Lil Babs. Fons, je waard enthousiast.
1: Troef.
0: Troef.
1: Dus, ik kan nu al zeggen, dat is het beste Zweedse nummer dat je ooit al hebt gespeeld, Jos.
0: Ook Jens uit Willebroek was grote fan.
1: Geweldig, ja. Ja.
0: Ik snap
1: terecht,
0: het wel.
1: Terecht.
0: Ik snap het wel. Ja. Poppy Top. Zeer leuk nummer. De tijd zit ons op de hielen, Fonsi. Dus we moeten als de Wiedebeer gaan naar het volgende nummer.
1: Ja, en, nog net tijd voor één Poppy Top.
0: Nee, het is dat Valdoeneken dat ik heb meegenomen. En waar zet jij terug, Fons? Je zet terug op de Green Grass of Home. Telefonist Thomas speelde hem vorige week al in de versie van Tom Jones, denk ik. Hij knikt. En ik heb onze vriend Valdoeneken meegenomen. Green Grass of Home.

0: De wondermooie stem van Val Doeneken en Green Green Grass of Home. Een klassieker der klassiekers.
1: Ja, mooi nummer om af te sluiten. Hè?
0: Zeker. Dat was mijn laatste vocale nummer van dit uur. Dat was mijn ode aan u en een beetje aan Telefonist Thomas en natuurlijk aan onze luisteraars. Telefonist Thomas hangt nog steeds aan de lijn, dus ik kan nog geen troef kiezen, maar jij wel vond.
1: Zeker. En ik blijf bij Pop, Pop It Up. Zelfs de grote Val Doeneken met zijn zoetgevoisde Green Green Grass of Home kan mij niet van gedachten doen veranderen.
0: Oké, okay, dan noteren we die. Telefonist Thomas mag zo meteen zijn troef nog doorgeven. We zijn er terug over een aantal minuutjes.
1: Een paar minuutjes na het nieuws.
0: Het nieuws. Telefonist Thomas kijkt nog rijkhalzend uit naar ons. Hij komt toch nog even in de ether.
2: Hallo,
0: Thomas.
2: Ja, ik had net Herman nog aan de lijn die zijn troef doorgaf. En het was niet de Strangers.
1: Ja? Het was Pop Up It Up.
2: Pop Up It Up, inderdaad. Ah, kijk, van Torres Kochman.
0: De Fons heeft hem ook net gekozen. Ja. Ga jij ook nog troef kunnen kiezen?
2: Ja, zeker. Ik kies voor Marie Laforêt. Met Mon Amour, Mon Ami. Dat was
1: ook een heel goeie nummer.
2: Een heel, ja? Heel goeie, schoon nummer. Die Pop Up It Up heb ik ook opgeschreven.
0: Pop Up It Up.
2: Pop Up It Up. Ook een heel leuk nummer, maar ik blijf Françaises die een beetje hees zingen.
0: Dan is hem verkocht.
1: Daar is zwak voor.
0: Dan is hem verkocht. Ja. We hadden hier al afgekondigd. We gaan eruit met nog een klein beetje Mexico door Walter Scholz. Want om in de sfeer te blijven. Een man met een trompet. Tot zometeen.
1: Tot zometeen.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Antwerpen zijn 3 mensen in levensgevaar na een schietpartij. Die volgde na een vechtpartij in een Airbnb. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
3: Een ploeg die belast was met het verhoogd toezicht hier in Antwerpen-Noord kon meteen ook 3 verdachten arresteren die een naastgelegen pand waren binnengedrongen. In het naastgelegen pand hebben ze dan 3 gewonde mannen aangetroffen die in levensgevaar zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. Het gerechtelijk lab komt ter plaatse om een sporenonderzoek te doen. We hebben ook een vuurwapen in beslag genomen.
2: Zowel slachtoffers als verdachten zijn 20ers, allemaal mannen. Politie en gerecht onderzoeken het incident nog. Er zijn 2 verdachten aangehouden voor de moord op een man van 41 in Menen in West-Vlaanderen. De politie vond zijn lichaam vorige week in de koffer van een auto. De man was toen al 10 dagen vermist. De 2 verdachten zijn een Egyptisch koppel, een vrouw van 49 en een man van 68. Ze zitten in de cel en verschijnen binnenkort voor de raadkamer. Er dreigen minstens 125 jobs te verdwijnen bij metaalbedrijf Team Industries in Roeselare in West-Vlaanderen. De directie wil volgende week het faillissement aanvragen. Dat is gezegd op een extra ondernemingsraad. De vakbonden reageren geschokt en hopen toch nog op een overnemer. En de huiszoekingen bij de gewezen Britse prins Andrew waren onrechtmatig. Dat heeft de politie nu ook toegegeven nadat de rechter ze al nietig verklaarde. Die huiszoekingen gebeurden in februari. Andrew werkte vroeger als handelsvertegenwoordiger en zou informatie doorgegeven hebben aan zedendelinquent Jeffrey Epstein. Maar dat blijft hij ontkennen. Vanavond en vannacht opklaringen en plaatselijke buien, minima rond 8 graden. Morgen wisselend bewolkt met soms regen en 15 graden.

0: de man met de stem van schuurpapier, Mark Lanegan.
1: En een emotioneel snik.
0: Dat ook. Ja. Nummer geschreven door Brooke Benton, 1951. Ah. Die aan Brooke Benton heeft ook al eens gespeeld trouwens. Ja. De grootste hit, It's Just a Matter of Time.
1: Heb ik al gespeeld.
0: Ja, klopt. Maar het nummer werd niet door hem geschreven, maar niet gezongen. Maar het werd gezongen door Bobby Blueblend. En die hebben we nog niet gespeeld.
1: En door Mark Lanegan.
0: En door Mark Lanegan, inderdaad. Ja, Jos, ik ben daar wel weg geweest, maar je moet weten, you were always on my mind.

0: U hoorde dat prachtige stem van Gwen McRae met You Were Always On My Mind. En dat nummer, Jos, kennen we natuurlijk van?
1: Goh, wie dat origineel heeft gezongen, dat weet ik niet.
0: Ik kan u zeggen wie het origineel heeft gezongen, dat was Gwen McRae.
1: Ah ja, echt? Ja,
0: maar we kennen dat vooral van Elvis natuurlijk. Hè, dat, maar dit is de eerste versie van de Queen of Rare Groove.
1: Hadden we die al gespeeld, Gwen McRae?
0: Nee, die hebben we niet gespeeld. Oh. Die heeft nogthans ja, wel veel soorten muziek gemaakt. Die heeft gospel, soul, disco, funk. En ze werd meermaals gebruikt in samples door dance- en hip-hop artiesten. Maar,
1: een ode aan Gwen McRae.
0: Een ode aan Gwen McRae. We moeten ze meer spelen, dat is duidelijk.
1: Er zijn ook luisteraars die zich afvragen of we elkaar al binnen hebben gedaan. Dat is nog niet gebeurd, kan ik
0: nee,
1: jullie geruststellen.
0: Nee, het is puur platonisch.
1: Platonisch.
0: Onze liefde voor elkaar, want wij zijn alle twee getrouwd natuurlijk.
1: Zeker wel, dat kunnen we nu zeggen. Dat kunnen we nu zeggen.
0: Met geweldige vrouwen.
1: Dat ook.
0: Ja, ik kom terug van Mexico. Hè, en dat is een
1: is waar?
0: A Place in the Sun.
1: Ah, ja.
0: Is dat. En daar zong Glen Campbell over. Dat is natuurlijk Mr. Rhinestone Cowboy himself.
1: En Wichita Lineman.
0: En Wichita Lineman. Maar hier dus een nummer oorspronkelijk uitgebracht door Stevie Wonder, A Place in the Sun.

0: Glen Campbell, en ik heb eens opgezocht, voordat hij eigenlijk zelf doorbrak als artiest, was hij een voornamelijk sessiemuzikant, voor, en hou nu vast onder de takken van de bomen.
1: Ik hou me vast.
0: Ja, Beach Boys, Bobby Darin, Frank Sinatra, Ricky Nelson, Dean Martin, Nat King Cole, The Monkees, Nancy Sinatra, Merle Haggard, Jan en Dean, Bing Crosby, Phil Spector, Sammy Davis Jr., Doris Day, Bobby V, Everly Brothers, Shelley Fabares, vorige week gespeeld, denk ik.
1: Ja, Fabare.
0: Fabare.
1: Wist een luisteraar ons
0: voilà. Wayne Newton en nog vele, vele meer. Ongelooflijk.
1: Adelbrieven, jongens.
0: Adelbrieven. Maar adelbrieven. Ook geweldige muziek gespeeld, hè. Jos, jij hebt zo net een nummer gespeeld.
1: Meerdere.
0: Meerdere nummers, klopt. Maar eentje dat door actrices van een Nederlandse soapserie...
1: Zeker. Werd, Linda Roos en Jessica.
0: Voilà. Van Goede Tijden, Slechte Tijden.
1: Absoluut.
0: Ik heb hier een nummer bij uit een andere Nederlandse serie. Namelijk Ja, Zuster, Nee, Zuster. Ah, ja. En dat was een creatie van Annie M.G. Schmidt.
1: Klopt.
0: Liep van 66 tot 1968. En het zijn Hetty Blok, Leen Jongewaard, Carla Lip, Albert Mol. En zij zingen hier over de tweede hoogste berg van Mexico en een actieve vulkaan, de Popocatépetl.

0: The Popo Catapetl. Ken het niet genoeg?
1: Nog eens.
0: De Popo Catapetl.
1: Fantastisch.
0: Dat is de vurige berg, betekent dat blijkbaar.
1: Ondertussen heeft ook de luisteraar van vorige week teruggebeld over de uitspraak van ons Shelley.
0: Ja.
1: Zeg het nog eens.
0: Fabare. Shelley Fabare.
1: Gelijk cabaret. Oké.
0: Ja,
1: bedankt, luisteraar.
0: Ja.
1: Ik weet de naam niet meer eigenlijk.
0: Dat weten we niet. Maar Fabare.
1: Telefonist Thomas weet het wel.
0: Ja, ongetwijfeld. Jos, ik ga nu een nummer spelen. En dat maakt wel eens kans om uw troef te worden, denk ik.
1: Oeh.
0: Het is de geweldige Rex Gildo.
1: Ah, daar zijn we.
0: Ja, was trouwens niet alleen een zanger, ook een acteur. Hè, want die heeft ze nog samen met Rocco Granata meegespeeld in een Duitse musical genaamd Marina.
1: Zeker wel.
0: Ja, maar hier zingt hem gewoon Fiesta Mexicana.

0: Hossa!
1: Hossa! Rix Gildon, het is mijn pop-up-it-up voor vanavond.
0: Jongens, toch.
1: Fiesta Mexicana.
0: Kun je dat gewoon nog eens spelen?
1: Dat kan, maar we hebben nog zoveel andere goede nummertjes voor te spelen.
0: Ja,
1: Jos.
0: Maar deze was echt heel goed. Hè?
1: Ja, maar goh, weet niet wat er nog gaat komen. Jos, je weet, ik heb ook een aantal gewoontes. Hè, zo.
0: Zeker.
1: Kent je die nog?
0: Zonder broek presenteren?
1: Ja, maar dat zien de luisteraars, dat horen de luisteraars niet natuurlijk.
0: Gelukkig ja. Zien ze dat ook niet vast.
1: Ja, dat is, ja.
0: Ik ben er alleen, ik moet er mee verder.
1: Ja.
0: Nee, jij speelt altijd een twist en de keuze van uw vrouw, Jantien.
1: Zo is dat. En vandaag kozen Rupert Holmes met Escape. Dat kennen we natuurlijk beter
0: de
1: als...
0: De Pina Colada song.
1: Dat is hem.

0: De grootste hit voor Rupert Holmes uit 1979. Escape. En nu al de troef voor Anne.
1: Zeer goede keuze.
0: Ja, ja. Van 1979 gaan we terug in de tijd naar het magische jaar
1: 1958.
0: Ja, en toen zong Shirley Bassey, de geweldige stem uit Wales, het volgende nummer. En dat was volgens haar zelf, naast Big Spender, een van haar favoriete nummers dat ze ooit heeft opgenomen en gezongen. Zo favoriet zelfs dat ze het nog tweemaal nadien heeft opgenomen, 1966 en 1934. Maar hier de originele versie 1958. Kiss me, honey, honey, kiss me.

0: Honey, honey, don't stop. Daar ben ik het zeker mee akkoord. Shirley Bassey.
1: Topschijf.
0: Topschijf, hè? Ja. Ja. Ken je anders uit 1958?
1: Het magische jaar. Het jaar van de expo.
0: Magische jaar 1958.
1: Het geboortejaar van mijn mama.
0: Ah, voilà. Alleen maar goede dingen in 1958. Dit is een paar jaar ouder. Bob Azam. Kent je die, Jos?
1: Van Le Criquet.
0: Dat is de man, maar zijn grootste hit was Mustafa.
1: Ah ja. Ik ken die alleen van Le Criquet.
0: Is het waar?
1: Ja.
0: Niet Mustafa?
1: Heb je Le Criquet? Je hebt Le Criquet, hè?
0: Ik heb Le Criquet, ja. Niet Mustafa.
1: Ik ken alleen Le Criquet en ik ken dat van Radio Minerva.
0: Ah, voilà. Dan ga ik u niet langer in de spanning laten wachten, Jos. Ik speel gewoon Le Criquet van Bob Azam. Ja, ja, ja.

0: Bob Azam. De goede man is begin jaren 60 ook nog even op de kar gesprongen van de Twist Rage, met onder andere de Amen Twist, de Alibaba Twist en Twist sur le Lac. Maar kon zijn, vooral zijn grote hit Mustafa en hier ook Le Criquet succes niet meer evenaren en nadien in de vergetelheid geraakt.
1: Nu dat je trouwens toen het nummer speelde, waren wij, dan babbelen wij soms nog een beetje met elkaar natuurlijk, ja, over wat er aan het zich aan het afspelen is. En toen je Mustafa begon te zingen, ken ik dat natuurlijk wel. Hè.
0: Voilà, Chéri je t'aime, Chéri je t'adore.
1: Natuurlijk, ik wist niet dat hij Mustafa heette.
0: Ja, het is Mustafa, ja.
1: Ik ken dat als in de Sahara.
0: Ja, tussen de kamelen.
1: Zo is bingo. Dat. Kennen, ja, we bingo?
0: Bingo, bingo.
1: Bingo, ja. Bingo, ja. Moeten we ooit eens spelen eigenlijk.
0: Moeten we ooit eens spelen. Mag je dat nog in deze tijden?
1: Goh, ja.
0: Ja, dat mag.
1: Pak van wel.
0: Oké. Okay. Terug naar 1958, Jos.
1: Ah, het jaar van de Expo.
0: Ja, goed jaar. En het geboortejaar van uw mama, als ik me niet
1: zeker
0: is.
1: Wel.
0: Ah, voilà. De video's, die mannen hebben maar 4 nummers opgenomen ooit.
1: Amai.
0: En dit was hun debuutsingle. Meteen ook hun grootste hit. Dat is niet moeilijk met 4 nummers natuurlijk. Vooral in 1980 een geweldig hit voor de Manhattan Transfer. Maar dit is het origineel Trickle Trickle, de video's.

0: de geweldige, maar niet zo bekende video's Trickle Trickle.
1: Ik kan zeker de andere drie nummers ook checken.
0: Ja, zeker doen. Dus ja, twee singles, hè, A-kantje en een B-kantje. Meer was het niet.
1: En was deze een A of een B-kantje?
0: Dit was een A-kantje.
1: Ah, ja.
0: Ja, dat dan toch wel. Zo slim waren ze dan.
1: Zo slim waren ze.
0: Ja. Op naar de jaren 80.
1: Hopsa.
0: Ja. De Pointer Sisters.
1: Hola.
0: Die kennen we vooral, Jos, van...
1: welke I'm so excited.
0: I'm so excited, absoluut. En Fire natuurlijk. En Slow Hand. Dit nummer is een cover ook. Origineel een beperkte hit voor Tanya Tucker, 1981. Maar een veel grotere hit een jaar nadien voor de Pointer Sisters. En dat waren de zusters. June Bonnie. Maar die Bonnie die verliet al in 1977 de groep. En dan kwam er nog Root bij. En nog eentje, Anita. Dat zijn dus de Pointer Sisters. Hier zingen ze... Should I do it? Ah wel? Ja.

0: Enkele jaren geleden hebben ze nog samengewerkt met Natalia. Dat gaan we hier natuurlijk niet spelen. Inderdaad. Ze hebben nog opgetreden in het Sportpaleis en zo samen, denk ik.
1: En niet allemaal nog in leven dan?
0: Niet allemaal, niet meer. Nee, nee, maar nog een paar. Want ondertussen is ook wel de dochter van een van de leden erbij. En een kleindochter ook zelfs. Dus ja, zo is het gemakkelijk natuurlijk. Het zijn niet meer de Pointer Sisters. Het is gewoon de Pointer Family geworden eigenlijk.
1: Plus Natalia.
0: Plus Natalia, ja. Die mogen ze dingen...
1: Dan mogen ze met Natalia dan vast.
0: Ze meenemen naar Amerika. Adopteren was het woord dat ik zocht.
1: Ah ja.
0: Voilà. Op naar Duitsland.
1: Hola.
0: De baseballs.
1: Morgen gaan we naar Duitsland.
0: Morgen naar Duitsland. Maar ik heb hier al een beetje Duitsland bij. Maar ze zingen wel in het Engels, hoor. Een cover in een rockabilly versie. En je moet raden van wie? De baseballs, Back for Good.

0: Sowieso. Lutgert uit Hemiksem, die heeft de originele uitvoerders al geraden. En jij ook, denk ik, Jos?
1: Ja, ik had het gevonden. Take That.
0: Dat is, dat zijn ze, dat zijn ze. Maar hier dus de Baseballs.
1: Top, top.
0: Voilà.
1: Amai. Ja. Het, het wordt laat. Een toffe versie, wou ik dus zeggen.
0: Jos, ik moet iets bekennen.
1: Oei.
0: Ik ben verliefd geworden in Mexico.
1: Op Jantien?
0: Dat was ik al natuurlijk.
1: Ah, ja.
0: Niet op een andere vrouw natuurlijk.
1: Op een Mexicaanse schone?
0: Nee, niet op een andere vrouw.
1: Op
0: maar op
1: tacos?
0: De Mexicaanse muziek.
1: Ah.
0: Meer bepaald ranchera. Dat is zo traditionele Mexicaanse volksmuziek. Mexicaanse levenslied, als het ware. Vaak begeleid met accordeon of met mariachi invloed met trapentjes en zo. Geweldig. Het komt van het woord rancho. Dat zijn de boerderijen eigenlijk, de veehouderijen op het platteland. En ik heb hier een nummer van de geweldige Lalo Elizalde, bijgenaamd El Gallo, of De Haan. De Haan.
1: De Haan.
0: De Haan, ja. Het is hier een nummer en dat gaat over het leven van een dronken man. En onze Lalo overleed in 1992 op 52-jarige leeftijd na een auto-ongeval. Dus
1: hopla.
0: Ik weet niet wat dat gevolg is van zijn eigen nummers een beetje te veel volgen. Hier is hij alleszins met het geweldige Los Pagaros, wat betekent de vogels.

0: Onze Lalo kon niet meer genieten van het fluiten van de vogeltjes in de bomen, want hij zat ofwel zat op café of lag thuis met zijn kater. Los Pajaros.
1: De naam over de vogels.
0: Voilà. Jos, wat hebben we nog niet gehad deze uur?
1: We moeten nog twisten.
0: We moeten nog twisten.
1: Dansbenen insmeren moeten we nog.
0: Voilà. En we hebben hier een Mexicaanse twist. Los Cactus met de Cactus Twist.
1: Waar tussen?
0: Cactussen.

0: De Cactus Twist. En vandaar is het...
1: Waar tussen?
0: Ja, Cactussen. En vandaar is het heel snel gesprongen naar Jungle Rock van Hank Mizell. En die deed nog beter dan Shirley Bassey, want die nam dit nummer niet 3 maal op zoals Shirley, maar in totaal 6 maal. Hoppakee. Maar de eerste keer in het magische jaar...
1: 1958.
0: Zo is het maar net. Hank
1: het jaar
0: Mizell,
1: van Expo.
0: Jungle Rock en het geboortejaar van uw mama.
1: Zeker.
0: Ah.

0: Vooral een hit in België en Nederland, blijkbaar. Henk Mazel, Jungle Rock. En dat was mijn laatste vocale nummer, jongens.
1: Weet je wat dat mij aan doet denken, dat laatste nummer?
0: Nee.
1: We zijn vroeger zo geregeld naar feestjes geweest van Katja Vlerik.
0: Mm-hmm.
1: Weet je dat nog?
0: Ja.
1: Weet je dat nog weer? Dat zo... Ja. De naam ook, die feestjes, waar ik nu niet op kom. Maar dat zou daar zo perfect gespeeld kunnen zijn.
0: Ja, inderdaad. Klopt.
1: Geef ik maar mee. Thomas!
2: Ja, lap, nu ben ik je naam ook aan het zoeken, hè. Maar ik kom er ook niet op. Wat ik wel kan zeggen...
0: Wokkehooi.
2: Is...
1: Juist.
2: De troef van Jenny.
1: Hola.
2: Die vond dat popo kattepetel... Die een...
1: Die een berg.
2: Ja. Yvonne belde nog net. Dus ze heeft staan swingen, twisten, jijven op Jungle Rock met de Swa.
0: Ah.
1: Hopla, dan moet de Swa wel helemaal genezen.
2: Dat is goed voor snot te laten zakken, zei ze. mijn troef zeker nog.
0: Ja.
2: Ik ga voor Lalo El Gallo.
0: Ah.
2: Elizalde met Los Pajaros.
1: Zijn al met zijn kekens.
0: Mooi. Ondertussen kreeg ik ook nog een bericht van Lutgert. En die ging voor Rex Gildo. En jij, Jos?
1: Wel, Rex Gildo zou de logische keuze zijn. Maar ik ga de video's een hart onder de riem steken met Trickle Trickle, was het?
0: Ja.
1: Ik vond ik zeer te pruimen. Je weet dat ik altijd blij ben van liedjes die ik nog niet ken. Mm-hmm. En als je mij andere bands laat leren kennen en zo. Dus ja, dat kon ik wel appreciëren.
0: Prachtig.
1: Dat is mijn troef voor vandaag.
0: Voilà.
2: En de troef voor volgende week, jongens, dat gaat een speciale worden. Want ik zit al keilang te wachten om jullie nog eens een opdracht te kunnen geven.
0: Ja, zelf gezegd.
2: We gaan... jij komt terug op reis, wij gaan op reis. Vervoersmiddelen, jongens. Liedjes rond transport en vervoersmiddelen.
1: Vervoersmiddelen staat genoteerd. Dat is voor volgende week.
0: Ja, moet lukken.
1: Wij resten ons de luisteraars te bedanken voor het luisteren. Volgende week zijn wij er terug.
0: Zeker.
1: Elk nummer troef, om 8 uur. Veel plezier nog met Fabrice.
0: Ja, en veel plezier in Berlijn, jongens.
1: Ja, wij vertrekken morgen naar Berlijn.
2: We zullen ons best doen.
0: Volgende week zijn we allemaal terug present.
1: Zijn we present bij Leven en Welzijn. Tot volgende week.
0: Tot volgende week.
3: Ja. Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
3: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: In Antwerpen zijn 3 mensen in levensgevaar na een schietpartij. Die volgde na een gevecht in een Airbnb. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
6: Een politieploeg die belast was met het verhoogd toezicht hier was op minder dan 1 minuut ter plaatse en kon onmiddellijk 3 mannen arresteren die een naastgelegen woning waren binnengedrongen. In de Airbnb troffen zij dan 3 gewonde mannen aan die in levensgevaar naar het ziekenhuis werden afgevoerd. Het gerechtelijk lab komt ter plaatse om een sporenonderzoek te voeren en wij voeren een onderzoek naar de omstandigheden waarin de feiten zich hebben voorgedaan.
5: De politie nam ook al een vuurwapen in beslag. Zowel slachtoffers als verdachten zijn 20ers allemaal mannen. Op het assiseproces over de dood van de kleine Dean worden morgen de 2 verdachten verhoord. Zijn oppas Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy. De advocaten van de Kok pleiten als schuldig aan doodslag op Dean, maar niet voor ontvoering. Gerechtsjournalist Farouk Özgünes schat in.
7: Het is duidelijk waar de verdediging naartoe wil gaan. Dave de Kok heeft in die laatste momenten nadat hij vertrokken is toch nog gezorgd voor Dean. Ze gaan aanhalen dat hij nog naar een frituur is gegaan, dat hij nog speelgoed voor hem gekocht heeft, dat hij nog langs de ouders van Romy is gereden om hem daar af te zetten. En daar is het dan misgelopen.
5: Romy gaat voor de vrijspraak. Morgen namiddag zal ook de politie getuigen over het onderzoek. Het parket eist celstraffen tegen 3 verdachten in het onderzoek naar de aanslag van 3 jaar geleden in Brussel, waarbij 2 Zweedse voetbalsupporters doodgeschoten werden. Voor 1 van hen eist het parket 3 jaar cel, omdat hij de wapens leverde aan de dader Abdesalem Lassouet. Die werd kort na de schietpartij doodgeschoten door de politie. Voor 2 andere verdachten eist het parket 2 en 1 jaar cel. Uitspraak over een goede maand. De Franse astronaute Sophie Adenau is terug op aarde na een recordverblijf in de ruimte. Ze zat daar meer dan 237 dagen. Nooit eerder bleef een Europese astronaut zo lang aan 1 stuk in de ruimte. Tijdens die missie voerde ze daar 3 wandelingen uit. Adenau studeerde 4 jaar geleden af bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, samen met onze landgenoot Raphaël Liégeois. Ten vroegste volgend jaar mag hij de ruimte in. De Belgische voetbalbond zal Gianni Infantino niet steunen als er in maart volgend jaar een nieuwe FIFA-voorzitter gekozen wordt. Dat zegt CEO Vincent Manhart.
8: Ik zal daar misschien heel duidelijk over zijn. Wij steunen Infantino niet. En wij willen ook dat er een een grondige hervorming komt van de huidige werking van FIFA.
5: Ook andere landen zoals Zwitserland en Frankrijk gaven al aan dat ze Infantino niet zullen steunen. Die ligt al een tijdje onder vuur, onder meer omdat hij het WK voetbal wou verkopen. Infantino trekt intussen de wereld rond om stemmen te ronselen. Vannacht opklaringen en lokale buien, minima rond 8 graden. Morgen wisselend bewolkt met soms regen en 15 graden. Het weekend wordt vrij zonnig en meestal droog bij 15 graden.

avond, beste luisteraars. Eerst en vooral dank ik mijn collega's voor de mooie muziek die ze gedraaid hebben tussen 20 en 22 uur. Het tijd zijn en het nieuws van 22 uur zijn net achter de rug. Wij mogen nu van start gaan met de muzikale waaier. Hartelijk welkom. Het is een programma boordevol gouden herinneringen met tijdens het komende uurtje muziek van Dean Martin, Caterina Valente, Richard Anthony, Bobby Darin, Elvis, Ray Cunniff, Brenda Lee en nog veel meer uiteraard.

Het nummer Sway uit 1960 van Bobby Rydell gaat over een man die zich volledig betoverd voelt en zwakke knieën krijgt wanneer een vrouw dicht bij hem danst. De bewegingen van de dans weerspiegelen de sterke aantrekkingskracht en diepe emotionele band die hij voor haar voelt. Het nummer werd oorspronkelijk geschreven als een Latijns-Amerikaanse mambo bolero in het Spaans, getiteld Quien Será, door Pablo Beltrán Ruiz. De Engelse tekst werd herschreven door Norman Gimbel. Bobby Rydell dus met Sway. De volgende tekst beschrijft een toestand van totale toewijding, waarin de zangeres zo in beslag wordt genomen door genegenheid, dat de vraag hou ik van je bijna te beperkt lijkt om de intensiteit van haar gevoelens weer te geven. Het geheel natuurlijk met een krachtige Wall of Sound productie. Do I love you? And the Ronettes.

I love you and the Ronettes. Het volgende nummer drukt diepe eenzaamheid, emotionele leegte en wanhoop uit na het verlies van een geliefde, waarbij de uitdrukking A Million Miles From Nowhere wordt gebruikt als metafoor voor het gevoel volledig verdwaald, geïsoleerd en losgekoppeld van de wereld te zijn. Luke Benton en A Million Miles From Nowhere.

Million Miles from Nowhere, Brooke Benton. De Tremolos hebben dit liedje gezongen met als titel Suddenly You Love Me. In het Italiaans was het Uno Tranquillo en voor Joe Dassin werd het in het Frans Siffler sur la colline. En dat is ook meteen de titel die door Paul Moria werd gebruikt.

Suddenly You Love Me sifflé sur la colline Paul Moria. Het vonnen liedje schetst een romantisch vredig beeld van vissers die 's avonds bij het Italiaanse eiland Capri de zee opgaan en een liefdeslied zingen voor hun geliefde die op het strand op hen wachtte. Hier volgt nu de Nederlandstalige coverversie van het liedje Capri Fisher, gezongen door Jo Valli.

De Vissers van Capri en Jo Valli. I Want to Be Wanted verscheen in juli 1960. Het nummer was een Engelstalige bewerking van het Italiaanse Per tutta la vita, geschreven door Pino Spotti en Alberto Testa met Engelse tekst van Kim Gannon. Het liedje drukt een diepe eenzaamheid uit, evenals een dringend, kwetsbaar verlangen naar ware liefde. Het nummer richt zich niet op een specifieke partner, maar legt de pijn van de eenzaamheid vast en het verlangen om nu meteen iemand te vinden met wie je de vreugde en het verdriet van het leven kunt delen. Brenda Lee, I Want to Be Wanted.

Want to be Wanted, Brenda Lee. Is So Fine van de Chiffons gaat over tienerverliefdheid. De tekst beschrijft de intense onschuldige verliefdheid van een jong meisje op een aantrekkelijke jongen en een sterk verlangen om zijn liefde te winnen. He's So Fine, de Chiffons.

Sing van Ray Cunniff and the Singers is een cover van het beroemde nummer uit 1971, geschreven door Joe Raposo voor het kindertelevisieprogramma Sesamstraat, in het Engels Sesame Street. De betekenis van het nummer is een eenvoudige, vrolijke boodschap over de universele kracht van muziek, zelfexpressie en menselijke verbondenheid om geluk en vrede te brengen.

King, Ray Conniff en de Singers, of course. En natuurlijk mag in een programma als dit Elvis Presley niet ontbreken. Just Tell Her Jim Said Hello van Elvis Presley, dat in 1962 werd uitgebracht, is een nummer over verlegenheid en liefdesverdriet. De zanger ziet zijn voormalige geliefde aan de andere kant van de kamer staan, maar voelt zich te verlegen om haar aan te spreken. In plaats daarvan besluit hij via iemand anders een eenvoudige, afstandelijke groet te laten overbrengen. Just Tell Her Jim Said Hello, Elvis Presley.

Südwind und Renate Kern. Love is a many splendored thing is een liedje met muziek van Sammy Fain en tekst van Paul Francis Webster. Het liedje verscheen voor het eerst in de film Love is a many splendored thing uit 1955. Er zijn veel versies van dat liedje uitgebracht. De best verkochte versie werd opgenomen door de Four Aces, waarvan de opname in 1955 de tweede plaats bereikte in de UK Singles Chart.

The Foraces dus. Van 1955 gaan we nu naar het jaar 1958 met Bobby Darin. Since you're gone, I can't go on.

De bekendste versie van het volgende liedje werd opgenomen door Johnny Ray in 1956. Hier volgt nu de instrumentale versie, ons gebracht door Captain Cook, Just Walking in the Rain.

Just Walking in the Rain, Captain Cook. Tu peux l'apprendre van Richard Anthony is een Franse bewerking uit 1961 van het Amerikaanse liedje You Can Have Her, bekend geworden door Lenny Welch, Roy Hamilton, onder andere. De tekst draait om liefdesverdriet en een man die een stap opzij zet zodat een andere man zijn voormalige geliefde kan overnemen, terwijl hij toegeeft dat zijn eigen fouten tot de breuk

peux l'apprendre, Richard Anthony. Het volgende nummer, gezongen door Caterina Valente en uiteraard ook door tal van andere artiesten uit de hele wereld, gebruikt een trekvogel als krachtige metafoor voor diep heimwee, ballingschap en pijnlijke afscheidingen. La Golondrina, Caterina Valente.

There's No Tomorrow van Dean Martin is een romantisch nummer over het leven in het hier en nu. Het liedje spoort geliefden aan om zich volledig over te geven aan het huidige moment. De tekst geeft aan dat, wanneer liefde nieuw en oprecht is, toekomstige zorgen niet belangrijk zijn. De zanger benadrukt dat alleen vanavond bestaat, waardoor elke kus en elke omhelzing eeuwig is. Het nummer is gebaseerd op de Italiaanse klassieker O Sole Mio. It's Now or Never werd het voor Elvis Presley. There's No Tomorrow, hier is Dean Martin.

one and very only Dean Martin, There's No Tomorrow. Go Where the Sun is Brighter klinkt misschien een beetje minder gekend in de oren, maar de titel Y'a le printemps qui chante van Claude François is zeker gekend. Hier volgt nu zijn Engelstalige versie van het nummer.

Ziezo, het wordt stilaan tijd om deel 1 van dit programma af te sluiten. Ik draai nog een paar instrumentale melodietjes tot aan ons volgende tijd zijn. Na het tijd zijn en het nieuws van 23 uur, dan ben ik er graag opnieuw voor deel 2 van de muzikale waaier. Heel graag, tot zometeen.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er zal morgen veel hinder zijn door de nationale vakbondsactie. De christelijke en de socialistische vakbonden betogen tegen de besparingen van de regering De Wever. Dat zal je vooral bij het openbaar vervoer voelen. 4 op de 10 bussen van de lijn rijden niet uit. En op de luchthaven in Zaventem schrappen ze zo'n 140 vluchten. De treinen die rijden wel normaal om betogers in Brussel te krijgen. Sommige scholen van het gemeenschapsonderwijs blijven mogelijk ook dicht. En er kan ook hinder zijn in bibliotheken en bij de vuilnisophaling bijvoorbeeld. Het parket eist celstraffen tegen 3 verdachten in het onderzoek naar de aanslag van 3 jaar geleden in Brussel, waarbij 2 Zweedse voetbalsupporters doodgeschoten werden. Voor 1 van hen eist het parket 3 jaar cel, omdat hij de wapens leverde aan de dader, Abdesalem Lassouet. Die werd kort na de schietpartij doodgeschoten door de politie. Voor 2 andere verdachten eist het parket 2 en 1 jaar cel. Uitspraak over een goede maand. En de Belgische voetbalbond zal Gianni Infantino niet steunen als er in maart volgend jaar een nieuwe FIFA-voorzitter gekozen wordt. Dat zegt CEO Vincent Manaert.
3: Ik zal daar misschien heel duidelijk over zijn. Wij steunen Infantino niet. En wij willen ook dat er een grondige hervorming komt van de huidige werking van FIFA.
2: Ook andere landen zoals Zwitserland en Frankrijk gaven al aan dat ze Infantino niet zullen steunen. Die ligt al een tijdje onder vuur, onder meer omdat hij het WK voetbal wou verkopen. Infantino trekt intussen de wereld rond om stemmen te ronselen. Vannacht opklaringen en lokale buien, minima rond 8 graden. Morgen wisselend bewolkt met soms regen en 15 graden.

En opnieuw een heel goede avond, beste luisteraars. Het tijd zijn en het nieuws van 23 uur zijn net achter de rug. Van harte welkom voor deel 2 van de Muzikale Waaier. We reizen opnieuw door verschillende decennia. We ontmoeten grote crooners, zangers en zangeressen met een geheel eigen stemgeluid. Orkesten die ons naar verre landen brengen en melodieën die alles lijken te vertellen over liefde, verlangen, afscheid en herinneringen.

komende uurtje draaien wij muziek van Dame Varalyn, Roy Orbison, Johnny Mathis, Brenda Lee, Engelbert Humperdinck, The Brotherhood of Man, Vic Damone en nog veel meer uiteraard.

Om deel 2 te starten wat popcorn music van Jimmy Dean, Starlight, Starbright. Ring a Rocking van Nia Sedaka gaat over tieners die net van school komen, elkaar ontmoeten bij een snoepwinkel en samen met hun geliefde uitbundig dansen op jukebox muziek. Het nummer is een ode aan jeugdige energie, plezier en de klassieke danscultuur van die tijd.

Ring a rocking, Niels Sedaka. Soms betekent afscheid nemen niet dat een liefde voorbij is. Soms betekent afscheid juist dat je iemand iets goeds wenst. Ook al moet je die persoon laten gaan. Dat is precies de sfeer van ons volgende nummer. Vaya con Dios is een liedje dat geschreven werd door Larry Russell, Ines James en Buddy Pepper en voor het eerst opgenomen door Anita O'Day in december 1952. Les Paul en Mary Ford scoorden er een nummer 1 hit mee in 1953. Het werd nadien nog door tal van artiesten gezongen. Denk maar aan Bing Crosby, Perry Como, Julie London, onder andere dus, maar uiteraard ook door Al Martino.

Zomernacht, uitgebracht in 1973 door Vicky Leandros, vertelt het verhaal van een toevallige, romantische zomerliefde die ontstaat door de traditionele Griekse bouzouki-muziek aan zee. Hier volgt de instrumentale versie, ons gebracht door Roberto Delgado.

herinnering blijft, Erik van Nijgen. De kern van het volgende nummer is heel eenvoudig. Iemand wil zekerheid over de liefde van de ander. Het gaat niet om grootse beloften, maar om die ene bevestiging die zoveel kan betekenen wanneer je verliefd bent.

Vic Damone, Tell Me Your Mind. Annie's Song werd geschreven door John Denver en verscheen in 1974. John Denver schreef het liedje vanuit zijn gevoelens voor zijn toenmalige vrouw Annie Martel. Het nummer groeide uit tot een grote hit en een veelgebruikt liefdes- en huwelijksliedje. De versie die wij vandaag horen is niet de oorspronkelijke opname van John Denver, maar een uitvoering door The Brotherhood of Man.

Moon Over Naples is een instrumentaal nummer uit 1965, gecomponeerd en opgenomen door Burt Camford. Er zijn uiteraard ook vocale versies van het nummer opgenomen onder de titel Spanish Eyes, met teksten van Eddie Snyder en Charles Singleton. Het is een van de meest opgenomen nummers met meer dan 500 versies in verschillende talen. Vandaag heb ik gekozen voor de versie van Engelbert Humperdinck.

Spanish Eyes, Engelbert Humperdinck. Ein ganzes Leben lang verscheen als single in augustus 1962. Het is een Duitsstalige cover van het liedje I Can't Stop Loving You van Don Gibson. Hier is Ivo Robitsch.

Het volgende nummer werd geschreven door Mort Garson en Tom Glaser en hielp haar aan de bijnaam Little Miss Dynamite, een bijnaam die haar de rest van haar carrière zou blijven achtervolgen. De liefde wordt hier niet voorgesteld als iets voorzichtigs of stilletjes. Het gevoel is eerder explosief, aantrekkingskracht die plotseling toeslaat en alles lijkt te veranderen. Brenda Lee, Dynamite.

Het woord someone klinkt bijna eenvoudig, maar achter dat woord zit een groot verlangen. Het gaat om de hoop dat er ergens iemand is die je liefde kan beantwoorden en je leven betekenis kan geven. Na de vurigheid van Brenda Lee komen we zo weer terecht bij de zachtere, kwetsbare kant van verliefdheid. Het wachten op die ene persoon. Someone and Johnny Mathis.

Someone en Johnny Mathis. Hoewel er traditionele vocale versies of covers bestaan van artiesten als Jack Jones, is de betekenis van het nummer eerder sfeervol dan verhalend. Het roept muzikaal de gespannen dramatische opbouw van een Mexicaans stierengevecht op, evenals het eenzame, geïsoleerde gevoel van een eenzame stier in de arena, de Lonely Bull.

Only Bull. Angélique van de Belgische zanger Christian Vidal is de grootste hit uit zijn carrière. Een nostalgisch en teder liefdesverhaal opgedragen aan een meisje genaamd Angélique, dat in 1973 de hitlijsten aanvoerde en tot op de dag van vandaag zijn bekendste nummer blijft. De geliefde wordt hier voorgesteld als iemand die het leven lichter en zonniger maakt. Wanneer zij er niet is, voelt de tijd langer en ontstaat er gemis. Maar wanneer zij dichtbij is, verandert de sfeer volledig. Liefde wordt voorgesteld als warmte, licht en geluk. Oh.

Angélique Christian Vidal. Only With You van Roy Orbison is een diepgaand liefdeslied over hoe één bijzonder persoon het leven van de zanger volledig zin geeft, waardoor hij het gevoel krijgt dat hij tot alles in staat is, terwijl hij tegelijkertijd beseft dat hij zonder die persoon niet zou zijn.

Roy Orbison dus. Het nummer As Time Goes By, geschreven door Herman Hupfeld in 1931 en beroemd geworden door uitvoeringen van artiesten als Dame Verlaine, betekent dat terwijl de wereld verandert en ouder wordt, menselijke emoties en fundamentele waarheden zoals liefde, passie en liefdesverdriet voor altijd onveranderlijk blijven. As Time Goes By, Dame Verlaine.

Thank you so much, Dame Veralyn. Beste luisteraars, daarmee zijn we aan het einde gekomen van onze muzikale reis. We hebben vanavond genoten van gouden herinneringen, warme stemmen en liedjes die de tand destijds moeiteloos hebben doorstaan. Hopelijk brachten ze mooie herinneringen terug of lieten ze u even wegdromen naar vroeger. Hartelijk dank dat u erbij was. Ik wens u nog een heel rustige nacht toe en ook gezellige muzikale momenten dankzij Radio Minerva, waar u ook luistert. Tot aan het tijd zijn van middernacht draai ik nog enkele instrumentale melodietjes. Graag tot een volgende keer, zelfde uur, zelfde tijd, zelfde zender, uw vertrouwde Radio Minerva. De groetjes nog van Fabrice en heel graag tot dan. Dag.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er komen nieuwe gesprekken tussen Oekraïne en de VS over de oorlog met Rusland. Dat heeft president Zelensky gezegd. Oekraïnse onderhandelaars praten morgen en overmorgen in de VS met de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff. Zelensky verwacht ook een Europese delegatie. Het wordt morgen een belangrijke dag voor de federale begroting. Het overleg zit muurvast. En premier De Wever waarschuwde de regeringspartijen vanmiddag in het parlement opnieuw dat dat niet te lang meer mag duren. En dat er een akkoord moet komen over een reeks besparingen. Politiek journalist Karel Latré blikt vooruit.
3: Eerst nog een paar afzonderlijke gesprekken met ministers. 1-op-1 is dat dan. En dan kijken of er een nieuw voorstel van de premier komt. Of moeten ze dan nadenken? Heeft het wel zin om samen te komen in het weekend? Er was gevraagd om 48 uur beschikbaar te zijn. Maar als het morgen nog altijd die stilstand is, heeft dat dan wel zin? Dat is een vraag die hier hoort in de wedstrijd.
2: Deadline voor een akkoord is dinsdag, want dan wordt premier De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. De douane heeft opnieuw een illegale sigarettenfabriek ontdekt in ons land, deze keer in Wevelgem in West-Vlaanderen. De douane heeft er nu al 13 opgerold dit jaar en dat is een record. Ze onderschepte in totaal bijna 189 miljoen sigaretten, goed voor meer dan 87 miljoen euro aan ontdoken belastingen. En Frankrijk gaat 3000 extra leerkrachten inzetten in de middelbare scholen. Dat heeft de regering aangekondigd als reactie op de massale scholierenprotesten van de voorbije dagen. Het gaat om mensen die nu niet voor de klas staan. Zij worden naar de scholen gestuurd waar dat het meest nodig is. En het weer nog. Vannacht opklaringen en lokale buien. Minima rond 8 graden. Morgen wisselend bewolkt met soms regen en 15 graden.

and sing, you sinners. Yeah. Whenever there's music